0: Soul. Blend. 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. Vier uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Band staat op 30 juni en 1 juli stil bij de herdenking en viering van de afschaffing van de transatlantische slavernij. Met indrukwekkende verhalen, met muziek en met jou. Hoe herdenk jij deze geschiedenis? Wat geef je door? En hoe vier je deze dag? Kitty Kottie en Emancipation Day vieren we samen. Bij Blend.

0: 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. Zes uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kottie. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro... moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie... dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
1: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
2: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
3: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
4: Wordt een lange reis.
3: Ja, een paar uurtjes erbij.
0: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
5: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
0: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: BNN Vara, Cuba en Yasmine.

0: Wayne en Bobby Valentino. En daarvoor die Mariah Carey met Always Be My Baby.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Morgen zonder zorgen, het is woensdag 1 juli. Dat maakt het Kitty Kotti, de dag van de herdenking van de afschaffing van de slavernij.
2: Ja.
0: Daar gaan we het zeker over hebben in deze show. Mm-hmm. Hoe ga je, Jasmine?
2: Ja, goed.
0: Ik zag dat onze luisteraar Pancho weer een opbeurend berichtje had binnengestuurd.
2: Oh,
0: gewoon om ons even een goeiemorgen te wensen.
2: Ah.
3: Ja toch, goeiemorgen vriendjes. Het is blauw, het is zonnig en het wordt volgens mij tering warm. Goeie uitzending, lieve mensen.
0: Oh, meteen een weerbericht ook van Pancho. Dat is belangrijk.
2: Wat aardig.
0: Gewoon even weten hoe het wordt. Het kan gaan regenen vandaag, hè?
2: Nee, hou ze op. Ik wil dat niet horen. Het is gewoon een zonnige dag. Klaar. Ik ben in denial.
0: Nee, oké. Okay. Nee, want
2: vandaag.
0: Jij staat op het Museumplein vandaag als host.
2: Ja, precies. Vandaag is het Kitty Kotti Festival op het Museumplein in Amsterdam. En ik mag de host zijn vandaag. Dus daar heb ik ontzettend veel zin in.
0: Onder andere Kimani Marley aankondigen.
2: Ja, dat is de afsluiter van vandaag. En ja, we hebben ook nog geweldige artiesten zoals Stanley Clementina, Janine Roos. Ze komen met een hele band. En ook Kev, zanger van Curaçao. Maar we eindigen met Kimani Marley.
0: Ja.
2: Een van de zoons van Bob Marley.
0: Dus dit belooft een hele mooie dag te gaan zijn.
2: Absoluut.
0: 26 graden kan het worden, dus op zich zit je goed.
2: Kom allen.
0: Ja, 30.000 mensen verwachten ze.
2: Ja, nou, kan altijd meer, hè. Het Museumplein is mooi. En er zijn ook meerdere podia, hè, trouwens.
0: Ja, oké, dus je kan heel en weer lopen.
2: Ja, zeker.
0: Dat is fijn. Ik ben benieuwd wat je hebt meegenomen, want je draait altijd de Jasmine's Classics zometeen.
2: Mm-hmm.
0: Heeft het met Kitty Kotti te maken?
2: Nee.
0: Oh, ik dacht, ik heb een eentje, maar nee. Oké, dan gaan we naar de allereerste single van Brandy, I Wanna Be Down.

0: wie is dit ook alweer, Jasmine?
1: Bruno Mars!
0: Yay, die is morgen in het land voor een optreden in de Arena. En hij doet het 3 keer. Morgen, ja. Overmorgen en dan nog een keer op dinsdag.
1: Dinsdag, en dinsdag ben ik erbij.
0: Dan ben je in de tent te represent.
1: Zeker, ja.
0: Ik zat even naar die kaartjes te kijken. De laatste kaartjes worden wel heel duur verkocht.
1: Het is wel echt, dus mijn vriendinnetje, die kon ik dus nog last minute blij maken. Dus die gaat mee. En zij had al gekeken, zegt, nou, het zijn er €900 voor sommige...
0: Een keer op dinsdag.
1: Dinsdag, en dinsdag ben ik erbij.
0: Dan ben je in de tent te represent.
1: Zeker, ja.
0: Ik zat even naar die kaartjes te kijken. De laatste kaartjes worden wel heel duur verkocht.
1: Het is wel echt, dus mijn vriendinnetje, die kon ik dus nog last minute blij maken. Dus die gaat mee. En zij had al gekeken, zegt, nou, het zijn er €900 voor sommige kaarten. Ja, dat gaat toch echt te ver.

0: laatste ik.
1: Ik zag een fragmentje voorbij komen op Instagram van een gastoptreden van de legendarische Sister Sledge. In de show van The Jeffersons, waar zij live optraden. Luister even.

0: Mr. Sledge.
1: Geweldig. En ja, dit was live, hè, in die show. Ja, te gek. Het was in 1984. En wist je trouwens ook dat ze echt zussen waren?
0: Nee, dat wist ik niet.
1: Nou, vandaag is het de dag dat je...
0: Today we were, I was today years old when I found out Sister Sledge were actually
1: really sisters.
0: Sisters,
1: ja.
0: Hier zijn het
1: Debbie,
0: toch?
1: Debbie, Joni, Kim en Kathy Sledge, ja. Anyway, het nummer dat ze zongen in die show is het nummer van Stevie Wonder, S. Die is geschreven en gezongen door hem en uitgebracht in 1977. George Michael en Mary J. Blige hebben hem ook nog gecoverd in 1999. Maar ja, ik ga toch voor het origineel. En die hoor je nu hier in de morning show. The one and only Stevie Wonder natuurlijk met S.
0: Met één S, hè?
1: Eén S.

0: Sanjane op It's a Party.
1: Het NPO Blend Weer.
2: Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden.
0: Op verschillende plekken in het land is het natuurlijk Kitty Kotti Festival. Ik denk dat de grootste editie wel is op het Museumplein in Amsterdam. Mm-hmm. Waar jij schittert als presentatrice. En waar meerdere podia zijn. En waar we al van zeiden van onder andere Kev en Kimani Mardi gaan daar optreden.
2: Yes.
0: Dus wel lekker dat het... voornamelijk zondag is.
2: Voornamelijk wel, ja. Laten we hopen dat het buitje niet op het Museumplein valt.
0: Nee, nee. Gisteren viel het ook mee, hè? Ik heb geen regen gezien.
2: Ik wel in de avond.
0: Oh, okay.
2: Zag ik even een paar druppels zo tegen het raam spatten.
0: Hebben de plantjes ook weer water?
2: Absoluut.
0: Zometeen in de morningshow Missy Elliott met For My People. En dit zijn Blue Cantrell en Jean Paul met Bree.

0: For My People op NPO Blend. Het is 8:08.
1: Wake up call.
0: En een bijzondere dag vandaag, want het is Kitty Kotti, oftewel Emancipation Day. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd. Op NPO 1 presenteert Simone Wijmans voor de NOS de rechtstreekse uitzending van de Nationale Herdenking.
2: Het thema van dit jaar is Schouder aan Schouder, een noodzakelijke oproep, omdat het gaat over elkaar zien, elkaar dragen en naast elkaar staan. Goedemorgen, Simone.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hey, op een dag als vandaag, aan wie denk jij dan? En wie lopen er als het ware met jou mee?
3: Nou, ik denk aan mijn voorouders, die natuurlijk een hele heftige geschiedenis hebben meegemaakt. En dankzij hen en dankzij hun vasthoudendheid en hun verzet ook, zeker van mijn vaders kant. Ik ben afkomstig van de Marons, dat zijn de tot slaaf gemaakt die de jungle zijn ingevlucht. En daar hun eigen dorpen hebben opgericht en nog steeds daar wonen. En die hebben enorm verzet gepleegd tegen de slavernij. Dus daar denk ik aan. Zeker benieuwd stilte is voor mij altijd even een moment om aan hen te denken en hun te danken en hun te eren. Dus dat is waar ik aan denk. Maar ook aan de huidige generatie, aan mensen nu, jongeren nu, die ook strijden tegen racisme en ongelijkheid.
2: Ja.
3: En het gaat over verschillende generaties, daar denk ik aan.
0: En thema is dit jaar Schouder en Schouder. Wat betekent dat thema voor jou?
3: Ja, wat ik aangeef, het gaat dus, je denkt terug aan je voorouders, maar je denkt ook aan hoe wij nu gezamenlijk, wit, zwart, wie dan ook, moeten strijden tegen ongelijkheid. Ik denk dat heel belangrijk is, en wat je net al aangaf, gezien worden, gehoord worden, dat er geluisterd wordt, dat zijn natuurlijk hele belangrijke thema's.
2: Ja, en onlangs riepen Afrikaanse en Caribische leiders opnieuw op tot excuses en herstel. Als jij kijkt naar de generatie van je ouders en grootouders, waar hoop jij dat jouw generatie verder in komt dan zij?
3: Nou, ik denk heel erg aan racisme, ongelijkheid. Toevallig, gisteren heeft de KVB nog aangifte gedaan omdat allerlei racistische appjes kwamen, bijvoorbeeld tegen zwarte spelers.
2: Ja.
3: Dat soort dingen, dat lijkt relatief klein, maar het zijn natuurlijk hele grote thema's om het over te hebben.
2: Ja.
3: Hoe komen we daaruit? Hoe komen we verder? En hoe kan ongelijkheid in het onderwijs, in de zorg, op het arbeidsmarktgebied, op zoveel vlakken, is er nog heel veel werk aan de winkel. Dus ik denk dat wel ontzettend belangrijk is, ja.
0: Tot slot straks de uitzending natuurlijk. Wat gaan we zien?
3: We gaan om 13:30 gaan we beginnen. We hebben een uitgebreide live-uitzending. Eigenlijk is het voorprogramma. We hebben verschillende gasten. Bijvoorbeeld mevrouw Helberg-Proctor. Zij heeft een grote subsidie gekregen om te kijken naar de doorwerking van het slavernijverleden in de zorg. In Nederland onder meer. Dus haar hebben we uitgebreid te gast. Ik ben op reportage geweest met Raoul de Jong, een bekende schrijver en columnist. Die komt uit Rotterdam. En die half Surinaams, half Nederlands. En voor hem betekende dat in eerste instantie weinig, totdat hij zich realiseerde hoe belangrijk die geschiedenis was. Dus daar is hij ingedoken. Hij is ook een van de sprekers. We hebben praten met mensen op het veld, natuurlijk de bezoekers, met de directeur van het komende Slavernijmuseum. Dus we hebben een heel uitgebreid programma vooraf. En dan om 14:00 begint de daadwerkelijke uitzending en die duurt dan tot 16:00. En daarna ga ik naar het Museumplein om zelf de vrijheid te vieren.
2: Wat gezellig, dan hoop ik jou daar te zien.
3: Ja, zeker. Hebben jullie daar een uitzending of een studio of lopen jullie gewoon in het
0: Jasmine hoofd? Staat op het podium.
2: Ik sta op het hoofdpodium.
3: Dan ga ik naar je zwaaien.
2: Ja, gezellig. En even een brassa komen geven.
3: Heerlijk. Zeker.
2: Ja.
0: Simone Wijmans, dankjewel en succes met de show zometeen.
3: Oké, dank jullie ook.
2: Doei.

0: hij kan alleen niet rekenen. Lamedi had het over 100, dat snappen we, 100%. Maar hij zegt your dime plus 99, dan ben je 109 cent.
1: Meer dan een dollar waard.
0: Toch, hij bedoelde waarschijnlijk een dollar. Maar dime en 99, dat rijmt natuurlijk beter.
1: Dat bekt gewoon lekkerder.
0: Dan een cent en 99.
1: Laat die jongen, je reken af en zeggen, oké, meer dan een dollar waard. Zo kan je het ook zien.
0: Ja, je bent meer dan een dollar. Hey, het is Kitty Kotti vandaag en daarom hebben we in het volgende uur dichter Gershwin Bonifacia te gast. En de voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad, Jurgen Tjonafong. En met hen gaan we praten over Kitty Kotti, hoe ze het beleven, wat ze gaan doen ook vandaag. Dat is natuurlijk ook belangrijk.
1: Zeker. Ja, ik vind het wel twee echt super inspirerende personen.
0: Ja.
1: Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe zij daarnaar kijken. En of zij het vieren vandaag ook.
0: En Gershwin zou een gedicht voordragen.
1: Oh, ja, daar ben ik ook echt zo benieuwd naar. Ik raak altijd stil als ik... Als hij iets voordraagt.
0: Ja.
1: Ja, ik vind hem zo goed daarin.
0: Ja, het zijn niet zomaar gedichten natuurlijk.
1: Nee. Goed.
0: Zeker
1: en
0: niet
1: hij
0: vandaag.
1: Heeft daar natuurlijk ook prijzen voor gewonnen.
0: Ja.
1: Dus, maar ja, echt te gek dat ze hier zijn.
0: Ja, zometeen dus in de Morning Show na de headlines van 8 uur. Voor die tijd hebben we er nog twee voor je. Rotimi en Wale hoor je zometeen met In My Bed. En dit is Ray en die vraagt zich af, where's my husband?
1: Ja, where is my husband?
0: Ja, jij zou het ook nog kunnen zeggen, want er zit nog geen ring op.
1: Nee, precies. Ja. Dus daarom zeggen, where is my husband?
0: Yeah, where's my wife?
1: Put a ring on it. Oh, wow.
0: Ja,
1: yeah, sorry.
0: Let me put a ring on it.
1: Ja, je hoeft het niet zo boos te zeggen. Where's my wife? Ga eens een keer goed op zoek.
0: Klonk het te heftig?
1: Ja.
0: Frustrerend?
1: Ik hoorde een kleine frustratie. Ja, komt goed. De liefde is jou ook gegund.
0: Raiders in the Morning Show op NPO Blend. Goedemorgen.

0: uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
2: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
1: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
3: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mensenzorg en spullen om te kunnen overleven.
1: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
5: Show Kitty Kotti met zometeen All My Love van Queen Pen en nu India Arie met Video.

0: Het is woensdag 1 juli, Kitty Kottie en Emancipation Day. Een dag van herdenken en een dag van vieren. En dat doen we natuurlijk niet alleen. We hebben bijzondere gasten, namelijk dichter Gershwin Bonifacia en Jurgen Tjonafong. De een is dichter en de ander is voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad en crossmediaal eindredacteur bij Omroep Max. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, wat fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, het is heel fijn om deze dag hier bij jullie te beginnen. Ik heb er echt zin in.
2: Nou.
0: Mooi.
2: Hey, terwijl we vandaag stilstaan bij de verbroken ketenen, klinkt internationaal de roep om excuses en herstel voor de transatlantische slavenhandel steeds luider. Afrikaanse en Caribische leiders die zeggen erkenning mag niet alleen symbolisch zijn. Nou, op een dag als vandaag voelt Kitty Kottie voor jullie, voelt het dan als herdenking, als viering of als een politieke dag, Gershwin?
3: Nou, ik denk wel een combinatie van beide. Aan de ene kant is het een dag waar ik extra stilsta bij de koloniale geschiedenis en alles wat ermee gemoeid gaat. En aan de andere kant ook wel echt vieren. Het vieren van, ik zou moeten zeggen van trots zijn dat je Afrikaanse roots hebt. Het vieren van Curaçao. Dus het is een combinatie van beide voor mij.
2: En voor jou, Jurgen?
1: Nou, voor mij staat vandaag in het teken van de veerkracht van de generaties die geleden hebben of onderdeel waren van die koloniale geschiedenis. Want om die historie mee te maken, te beleven en de generaties daarna met die kennis toch wel veerkrachtig een land op te bouwen, een bestaan op te bouwen en met die kennis toch het leven in te stappen en uit te bouwen met succes op verschillende manieren. Dat is wat ik belangrijk vind op zo'n dag als deze. En ik moet altijd denken aan een gezegde van mijn oma. Fusapeer go, je moet fusapeer kmoppen. Om te weten waar je naartoe gaat, moet je weten waar je vandaan komt.
2: Oh, wat een goeie. Hoe zeg je dat?
1: Fusapeer go, je moet fusapeer kmoppen.
2: Oh, wauw. En Jurgen, jij dook ook in het verleden in verhalen en vergeten helden. Als je kijkt naar deze internationale oproep, welk gevoel komt dan als eerste bij jou dan naar boven?
1: Voor mij staat het voor een gezamenlijke geschiedenis en de realisatie dat dit geen zwarte geschiedenis is, of een Caribische geschiedenis of een Surinaamse geschiedenis. Mm-hmm. Van die koloniale geschiedenis hebben we allemaal onderdeel uitgemaakt. En plukken we ook allemaal nog steeds de vruchten van wat er toen door misstanden verdiend is. En de oproep gaat voor mij om een vergroot bewustzijn van die gezamenlijke geschiedenis en de verantwoordelijkheid die we nu nog steeds met elkaar dragen om dat te kunnen herdenken. Om daar de gevolgen van te kunnen zien in de hedendaagse samenleving. Er zijn groepen die een achterstand hebben en dat is het te herleiden naar die koloniale geschiedenis. Daar hoef je niet in te blijven hangen, daar hoef je niet alleen stil bij te staan. Maar dat besef dat die maatschappelijke ongelijkheid nog steeds aan de gang is, dat vind ik wel een belangrijk. En daarom duid ik die oproep ook in dat kader.
2: De Verenigde Naties hebben dit jaar de transatlantische slavenhandel officieel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. De door Ghana ingediende resolutie werd met 123 stemmen aangenomen door de Algemene Vergadering. Alleen Nederland die onthield zich van stemming, wat veel commotie heeft veroorzaakt. Hoe kijk jij daarop terug?
1: Ja, ik vind het lastig. Ik heb de motivatie gelezen waarom Nederland zich onthouden heeft. En ik vind het een gebrek aan lef. Waar we een aantal jaar geleden met de excuses van Willem-Alexander en ook de excuses namens de regering een stap vooruit hebben gezet, weet ik niet of, zoals Willem-Alexander zei, dit is geen punt, maar een komma. Mm-hmm. Weet ik niet wat na de komma dan volgt. Ja. Dit was een heel mooi gevolg geweest als na die komma ook deze resolutie ondersteund zou worden. En ik vind het wel jammer dat de leidende rol die we in zekere zin hadden, door de excuses niet voort wordt gezet.
0: Dus waar zit die angst, denk je?
1: Nou, volgens mij is Nederland in de afgelopen jaren echt wel veel rechtser geworden. En is de ruimte die er voor excuses zou zijn, die is heel erg beperkt. En ik denk dat mensen ook bezig zijn geweest met voor wie zijn die excuses belangrijk en wat zullen eventueel de gevolgen zijn als Nederland de resolutie wel steunt. Dus het zijn allemaal verschillende afwegingen die een ander motief hebben dan wat voor mij rechtvaardig voelt of als erkenning voelt.
0: Ja, Gershwin, hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Ik Ik zie het net anders. Ik denk in het verlengde van de excuses die al gemaakt zijn, had Nederland hier ook gewoon in mee moeten gaan. En ik vind het ontzettend zwak van Nederland dat niet gebeurt. En ik vind de excuses en de motivatie die daar dan aan gekoppeld is, ook typisch waarom vandaag de dag ook nog aan alle kanten scheve verhoudingen zijn in Nederland. Dat dat toch nog zo verweven zit in de samenleving.
0: Ja, daarin zijn jullie het eigenlijk wel eens, als ik het zo hoor. Ja,
1: zeker.
0: Neem je al deze actuele ontwikkelingen ook mee in je poëzie?
3: Jawel. Ik denk dat je als maker ook wel ergens een verantwoordelijkheid hebt om te reflecteren op tijden. Op alle mogelijke manieren neem ik het landschap van Nederlander zijn, van Curaçaoënaar zijn en die relatie daartussen neem ik ook zeker mee in mijn werk.
0: Mooi. Ja, we vroegen jullie allebei ook welke muziek past hier nou bij. Laten we dan beginnen met jou, Gershwin. Jij zei een plaat van Nina Simone.
3: Ja, Nina Simone, Strange Fruit. Ik denk voor mij wel een nummer die vanuit de diepte, vanuit de zwaarte, heel mooi, maar ook confronterend de geschiedenis een beetje heeft.

0: Kitty Kotti is het vandaag. Wordt ook wel Emancipation Day genoemd. We herdenken de afschaffing van de slavernij. Straks begint de nationale herdenking. Het thema van de nationale herdenking is dit jaar schouder aan schouder.
1: Wat een mooi beeld is, want niemand hoort alleen te staan. In aanloop naar Kitty Kotti stonden we stil bij de vraag: op wiens schouders staan jij en ik eigenlijk? En die vraag wil ik graag doorgeven aan onze gasten vandaag. Jurgen Tjongafong en Gershwin Bonifacia. Gershwin, jouw werk gaat vaak over afkomst, familie en identiteit. Als ik die vraag aan jou stel, aan wie denk jij dan?
2: Ja, kijk, ik denk als eerste aan mijn ouders. Ik ben hier in Nederland geboren, grotendeels getogen. Mijn ouders die komen van Curaçao. En onder andere door de koloniale geschiedenis hebben ze...
1: Als ik die vraag aan jou stel, aan wie denk jij dan?
2: Ja, kijk, ik denk als eerste aan mijn ouders. Ik ben hier in Nederland geboren, grotendeels getogen. Mijn ouders die komen van Curaçao. En onder andere door de koloniale geschiedenis hebben ze de oversteek naar Nederland gemaakt.

0: Curaçaose verzetshelden uit, die ook echt dat voetstuk symboliseren, als het ware. Dus ik denk aan Tula bijvoorbeeld, Carpata. Dat zijn wel mensen waarvan ik denk van, ja, die spirituele intimiteit, die voel ik heel erg. Als je me de vraag stelt, op wie schouders ga je?
1: Ja, Tula kennen we. Carpata, kan je die nog even toelichten?
0: Ja, Carpata is ook een verzetsheld die in dezelfde periode als Tula streed en de oorlog inging tegen koloniale machthebbers.
1: Mooi. Ja, Jurgen, jij bent verhalenverteller. Zijn er mensen uit jouw familiegeschiedenis die je daardoor later bent gaan begrijpen?
2: Begrijpen, dat vind ik een hele interessante. Als ik kijk naar mijn familiegeschiedenis, moet ik zeggen dat mijn 17-jarige nichtje net familie- en stamboomonderzoek heeft gedaan. En daarmee zie je dus de linken die er in Suriname gelegd zijn binnen mijn familie. En dat is wel zowel de Chinese tak als de Creoolse tak. We zijn echt een mix, de inheemse tak, zijn echt een mix van verschillende culturen bij elkaar. En dat je dus, ja, dat al die verschillende culturen samenkomen in onze familie, vind ik echt iets heel bijzonders. Want je draagt daarmee ook iets uit over hoe culturen samen kunnen gaan. En kan ik mensen beter begrijpen? Ik weet niet. Mijn stiefovergrootvader was de broer van de gezusters Curiel. De twee zussen die heel veel gefotografeerd hebben. Dus die oude foto's uit Suriname hebben zij gemaakt. En daarmee denk ik wel dat ook toen de behoefte was om wat je ziet vast te leggen, daar ook op te reflecteren en ook door te geven naar de volgende generatie. Nou, dat vastleggen en dat reflecteren, dat heb ik heel lang gedaan in het theater, later in musea en nu op televisie. En je hoopt dat je daarmee veel meer begrip creëert over waar we nu staan. Want dat begrijp je beter door te weten wat er zich in de geschiedenis heeft afgespeeld. Dus ik hoop inderdaad de tijd waar we nu in leven beter te kunnen duiden door te zien wat er in het verleden gebeurd is. En dat is niet alleen binnen mijn familie. Dat zijn ook grote iconen als Elisabeth Samson bijvoorbeeld, die als Surinaamse zwarte vrije vrouw de Nederlandse staat heeft aangeklaagd omdat ze met een witte man wilde trouwen. Ze was enorm rijk. De eerste miljonair in Suriname was dus een zwarte vrouw. En ze heeft die zaak ook gewonnen. Dus ze heeft ook ervoor gezorgd dat die zelfbeschikking, bepalen van wie je mag houden, met wie je mag trouwen, daar heeft zij een grote rol in gespeeld. En zo zijn er in die Surinaamse geschiedenis, maar ook in de Caribische geschiedenis, mensen zoals Tula inderdaad, die de wereld een stukje hebben veranderd en waar wij nog steeds de vruchten van plukken.
1: Ja, en in het geval van Tula ook zijn leven ervoor gegeven.
2: Op een ontzettend gruwelijke manier om het leven gebracht, vermoord. En daarna nog zijn lichaam gebruikt om als afschrikwekkend voorbeeld te dienen. Om andere mensen te laten zien dat ze niet in hun hoofd moesten halen om in verzet te komen. Maar dat heeft mensen, en het heeft de spirit van de mensen niet gebroken. En dat bedoel ik ook met die veerkracht dan die er is. Ondanks die verschrikkelijke omstandigheden weet je niet alleen te overleven, maar je weet ook zodanig in verzet te komen dat de wereld toch verandert. En ja, beter uitkomt dan dat het was.
1: Ja, daar zijn we nu dan eigenlijk.
3: Ja, en het thema is schouder aan schouder. Maar naast voorouders gaat het ook over nu. Het thema is niet voor niets gekozen. Welke betekenis heeft dat thema nu voor jullie? Voor jou in deze tijd, Jurgen?
2: Nou ja, ik moest er wel even over nadenken. Want ik denk, schouder aan schouder. Waarom zouden we daar nu op focussen, terwijl er nog zoveel in het verleden aan de hand is? En ik moet wel zeggen dat ik hem later wel ben gaan begrijpen. Want wat je nu merkt, vooral in deze tijd van individualisme, dat je elkaar juist nodig hebt om de wereld beter te maken. Dat je juist oog hebt voor elkaars belangen. En dat schouder naar schouder betekent voor mij ultieme solidariteit. Zorgen dat je voor elkaar zorgt en elkaar helpt en steunt om die stap vooruit te maken. En ik vind het wel grappig dat dit thema even nodig was om me dat ook weer te doen realiseren. Het gaat niet over je eigen individuele ontwikkeling, ook natuurlijk, maar het gaat erover wat doe je als collectief en hoe zorg je dat je voor elkaar zorgt. En in dat licht vind ik het thema wel echt heel mooi.
1: Gershwin, hoe interpreteer jij het thema? Schouder aan schouder.
0: Ja, nou, ik denk dat ik wat dat betreft wel eens ben met Jurgen. En ik zou daarin ook nog extra willen benadrukken die verantwoordelijkheid die we hebben met z'n allen om samen omhoog te gaan, als het

0: waren. Om samen zowel als het stinkt, als de rauwe randen, als de confrontatie en alle uitdagingen samen aan te gaan. Dat we daarvoor verantwoordelijk zijn met z'n allen. Dat wil ik daar nog extra aan toevoegen.
1: En even kort, wat zouden jullie willen doorgeven aan een generatie die straks weer op jullie schouders staat?
2: Dat is een moeilijke vraag. Wat ik door wil geven is, blijf hoop houden en blijf vooral strijden voor je eigen idealen. Ook al wordt dat niet altijd gesteund door de omgeving waar je in zit. Maar blijf een rotsvast vertrouwen hebben dat jouw idealen de juiste zijn en dat die uit kunnen komen.
1: Mooi.
3: Ja, Gershwin wil ook reageren.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, durf jezelf te zijn. Durf jezelf te zijn en neem daarin geen genoegen met een geadopteerde gedachtegang. Of allemaal kaders die maken dat je minder jezelf kan zijn door wie je bent, door hoe je eruit ziet, of waar je van droomt. Durf daarin helemaal jezelf te zijn. En dat klinkt best wel eenvoudig, maar soms is dat het allerlastigste wat er is. Om echt helemaal op een gewenste manier te durven bestaan. Ik hoop dat hetgene is dat ik door kan geven.

0: Het is vandaag 1 juli, Kitty Kottie en Emancipation Day. En achter deze dag zitten verschillende verhalen, tradities en manieren van herdenken. Onze gastdichter Gershwin Bonifacio groeide op met Curaçao als thuisbasis. En programmamaker Jurgen John Afong met Suriname als belangrijke bron van identiteit. Hey, als jullie teruggaan naar jullie eerste herinnering aan Kitty Kottie of Emancipation Day, wat zien jullie dan voor je? Laat ik beginnen met Jurgen.
1: Nou, dan moet ik denken aan mijn oma, die driekwart Chinees was, notabene. Die vertelde over de geschiedenis van Suriname en hoe die geschiedenis door allerlei verschillende culturen en landen liep. En zij was eigenlijk de eerste die me bewust maakte van die geschiedenis in Suriname. Van die belangrijke historie en die koloniale geschiedenis. Dus ik denk aan haar.
0: Hoe oud was je toen?
1: Ik zal een jaar of 19 zijn geweest toen ze daar voor het eerst over vertelde.
0: Ah, en jij, Gershwin?
2: Ja, nou, ik denk als eerste aan Kitty Kottie in Nederland, Oosterpark. Omdat op Curaçao werd naar mij weten, ja, Kitty Kottie net op een andere manier gevierd is. Wat me heel erg bijstaat op Curaçao is bijvoorbeeld Dia de Tula. Maar dat is dan niet op 1 juli, dat is op 17 augustus. Mijn eerste herinnering aan echt Kitty Kottie en de vierde van de gebroken ketenen was toen ik in Nederland was.
3: Ja, jij hebt daar ook Dia de Abolición, is dat, geloof ik?
2: Ja, zeker. Ja, alleen in de laatste jaren merk je dat groter gevierd wordt. Maar ja, op Curaçao heb je bijvoorbeeld op 2 juli heb je Dia de Bandera. En dat werd bijvoorbeeld al groter gevierd. Ja, mijn eerste herinneringen echt aan een grootschalig vieren van Kitty Kottie was echt in Nederland.
0: Ja, wat zijn volgens jullie de grootste verschillen en overeenkomsten tussen hoe het er op Curaçao en naar Suriname, naar deze dag, wordt gekeken?
1: Nee, je merkt in Suriname wel dat het een belangrijke dag is, maar dat er hele andere thema's spelen. Dus wat ik, voordat ik naar directeur werd van de Kleine Comedie, heb gedaan, is een samenwerking opgezet met de theatergroep en verschillende theaters om stukken te maken door nieuwe schrijvers waarbij die koloniale geschiedenis en Kitty Kottie centraal stonden. En dat werd dan gespeeld op 1 juli. Nou, datzelfde hebben we ook gedaan met Surinaamse schrijvers. En daar merk je dat die geschiedenis op een hele andere manier leeft. Dat het niet zozeer een strijd is of een emancipatiestrijd is, zoals het in Nederland is. Maar in Suriname, daar wonen over het algemeen vooral mensen van kleur en veel Creoolse mensen. Dus dan is het weer, op welke manier herdenk je die geschiedenis, in plaats van, we moeten ruimte nemen voor die geschiedenis. We moeten die ruimte claimen. Die ruimte is er daar in zekere zin ook al.
0: Oh, ja, ja. En jij, Gers?
2: Er wordt op verschillende manieren wordt er stilgestaan bij de koloniale geschiedenis op Curaçao. En er zijn een aantal dagen die mij heel erg bijstaan. 30 mei bijvoorbeeld. Wat gaat over de doorwerking van het slavernijverleden. En dat zich vooral uit in ongelijke mogelijkheden. Dia de Tula noemde ik bijvoorbeeld al. Maar ook Dia de Bandera wordt er ook nog extra stilgestaan bij Curaçao en alles wat ermee gemoeid gaat. Dus op die manier heb je verschillende dagen waarin je eigenlijk bezig bent met het vieren en met het herdenken en met het kracht halen uit de koloniale geschiedenis. En zo ook dus op

0: Vandaag is het Kitty Kotti en Emancipation Day. En we hebben bijzondere gasten, Jurgen Chonafong en Gershwin Bonifacia. Gershwin, je bent dichter, schrijver, performer, muzikant. En je schreef eerder ook een Kitty Kotti speech voor het herdenkingsjaar. We komen zo meteen op jou terug, Jurgen. Maar Gershwin, je wilde ook iets voordragen.
1: Ja, een tekst die mij heel erg aan het hart gaat als het gaat om Kitty Kotti is de volgende tekst. O mijn land.
0: Mooi, laten we gaan luisteren.
1: O mijn land. De ketens die ooit onze enkels vasthielden, ze knellen soms nog steeds. Maar ik sta hier, kuhopi brio, met een ontembare geest. Een resonantie van hoop en kracht, want in mijn hart brandt een eeuwige vlam. Als de reïncarnatie van Tula, hoor mijn stem. Een koor van verzet, terwijl de sporen nog steeds verweven in mijn naam, in mijn huid, soms zelfs in mijn dromen. Maar ik omarm de complexiteit, diep ingezaaid en rijk uit naar compassie. De erfenis omgevormd tot bron, met kunst als start. Streven naar een wereld waarin verzoening heerst. Dat we helemaal heel en helemaal heel. O mijn land, je draagt een last diep geworteld in de vezels van onze samenleving. Eerst erf je goud en dan een schuldgevoel. Maar laat ons de stemmen van degenen die zijn verzwegen verheffen, hun verhaal in het licht brengen, zonder vrees en met een constante herinnering aan een geschiedenis van ontluistering. Ik schreeuw hun namen in de wind en voel een spirituele intimiteit die me kracht geeft om samen te bouwen aan een oneindige expositie. Nog steeds met een zoekende blik, wel met een zachte hand. En met liefde als ons brandend verband. O mijn land, o mijn land, o mijn land.
0: Gershwin Bonifacia.
2: Wauw,
3: prachtig.
0: Dat komt binnen.
2: Kippenvel. Ja.
0: Waarom is volgens jou poëzie soms beter in staat om geschiedenis over te brengen dan de feiten alleen?
1: Ik denk dat de poëzie een gave heeft om het alledaagse te kunnen vatten in niet alledaagse woorden. En dat komt, het zorgt voor verschilling, dat kan voor bewustwording zorgen, confrontatie. Ik hoop dat de poëzie, dat die zachte waarde, ja, dat we die ook iets meer onderdeel kunnen maken van de samenleving.
2: Jurgen, als jij naar die prachtige woorden luistert van Gershwin, wat hoop je dat mensen dan meenemen wanneer ze dan op 1 juli vandaag stilstaan op Kitty Kotti?
3: Nou, wat de woorden van Gershwin mij doen, en ik hoop bij veel meer mensen, is dat het niet alleen je hoofd raakt, maar ook je hart. Het raakt je op een emotioneel niveau. En ik hoop, als ik iets mee kan geven, dat mensen op een emotioneel niveau begrijpen wat die doorwerking van die koloniale geschiedenis en van die slavernijgeschiedenis is. En hoe dat effect heeft gehad op verschillende landen, maar ook op de samenleving nu. En hoe je een ander misschien beter kan begrijpen, meer empathie kan opbrengen voor die ander, door te weten dat iemand die geschiedenis met zich meedraagt. En dat hoeft geen slachtofferschap te zijn. Dat is een kennis die je gevormd heeft. Een bewustzijn dat onderdeel is van jezelf, van je geschiedenis. En als mensen empathie kunnen opbrengen om dat te begrijpen, ja, dan zijn we een mooie stap gezet vandaag.
2: Ja, mooie woorden. En Cuba en ik zijn enorm dankbaar dat jullie tijd hebben genomen om vandaag hier te zijn. Om niet alleen Kitty Kotti en Emancipation Day te vieren, maar ook te herdenken en ook eren.
3: Ik vond het een eer om hier te zijn.
1: Dank je wel.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
1: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
0: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
2: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden, mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
0: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer, de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: The Morning Show op Kitty Kotti met zometeen Jill Scott en nu Whitney Houston. Is not right, but it's okay.

0: Grappig, als je het zo mooi zingt, you better back down before you get smacked down, dan klinkt het helemaal niet zo hard. Maar ze slaat je gewoon als je niet oprot. Getting in the Way van Jill Scott van haar eerste album Who is Jill Scott? En voor de fans, ze is in de AFAS live op 10 oktober.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: 9 op je woensdagochtend. Het is Kitty Kotti vandaag 1 juli. En wat een mooie reacties op het vorige uur. Ja. Waar de dichter Gershon Bonifacia te gast. Jurgen Chonafong, die meerdere dingen doet. Onder andere is hij bij
2: Omroep. Programmamaker en theatermaker. Ja.
0: Ja, precies. En ik zie van Giel een mooi berichtje. Die zegt, wat een prachtige ochtend. Maken jullie ervan aan onze ontbijttafel vandaag. Nina Simone, die draaiden we net. Het gedicht van Gershwin. We mochten onze zoon uitleggen wat we vieren en herdenken vandaag. Het kan alleen nog maar mooier worden.
2: Nou,
0: mooi bericht, hè?
2: Wow, zeker.
0: Ja. En ook Jurgen, die heeft toevallig dezelfde naam, die zegt goedemorgen, wat een mooie show. En die vraagt nog wat dingen over wat we net allemaal vertelden over Kitty Kotti.
2: Ja.
0: Belangrijkste boodschap, vandaag is de dag om te herdenken en te vieren dat de afschaffing van de slavernij zoveel jaar geleden plaatsvond.
2: Mm-hmm. En dat we schouder aan schouder staan.
0: Dat is het thema dit jaar.
2: Ja, en eigenlijk dat we een gezamenlijke geschiedenis hebben. Dus het is niet alleen maar de geschiedenis van de black people, mm-hmm. maar het is een gezamenlijke geschiedenis.
0: Die thuis hoort in de geschiedenisboeken, zodat ook kinderen erover leren.
2: Yes. Ja, ja, absoluut. En wij hebben een speciale Kitty Kotti uitzending.
0: Ja, en daarom ook iets speciaals. Want we zijn het vergeten om op te roepen voor deze track.
3: Power Pokoe.
0: Maar het is wel tijd voor de Power Pokoe. Want het kan zomaar zijn dat je al op je werk bent aangekomen, bijna op je werk bent. Of gewoon voor Kitty Kotti niet werkt, die vrije dag neemt. En toch een beetje extra energie kan gebruiken in de ochtend. Een beetje power.
2: Of je bent onderweg naar de optocht, de Biggie Spickery, die gaat beginnen.
0: Half tien.
2: Ja, of het ontbijt daar, wat ook plaats gaat vinden. Maar wij dachten, ja, in het kader van freedom, hè, dat is ons thema deze week. Hadden we zoiets van, ja, dit kan er maar één zijn eigenlijk die we dan vandaag toch wel willen horen. We hebben hiervoor natuurlijk maandag Aretha Franklin gehad met Think.
0: Mm-hmm.
2: Gisteren hadden we Freedom van Beyoncé en Kendrick Lamar.
0: Ja. Yeah.
2: En vandaag, ik heb ook het shirt aan, zie je?
0: Oh wow, zijn gezicht staat er gewoon op.
2: Zijn gezicht staat er gewoon op.
0: Wat goed.
2: Dan denk je natuurlijk, wiens gezicht is dat?
0: Ja. Yeah.
2: Bob Marley.
0: The legendary tough gun.
2: Vanavond is een van zijn zoons in Nederland. En die treedt dus op tijdens het Kitty Kotti Festival op het Museumplein in Amsterdam.
0: Die wordt aangekondigd door?
2: Door mij. En hij heet Kimani Marley. En ik hoop stiekem ook wel dat hij een paar tracks van zijn vader
0: deze
2: gaat
0: dan
2: zingen.
0: Ook wel gaat zingen.
2: Ja, dat hoop ik wel.
0: Toch?
2: Ja, ik ga toch ergens een beetje vragen aan hem. Van, oh, ga je ook?
0: Ja.
2: Ik ga het proberen.
0: En het is een belangrijke, want het gaat over unity, over samen zijn, over één grote familie zijn en samen dus ook het verleden delen.
2: Juist. En liefde, dat is waar het om draait. Dus One Love van Bob Marley.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag van

0: een van de laatste singles die de mannen uitbrachten als Tony, Tony, Tony zijnde. Let's Get Down, samen met DJ Quick en ervoor die nog Ryan Leslie voorbij komen. Something That I Like. 9:55 alweer op je woensdagochtend. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. Het is Kitty Kotti vandaag en we hebben het heel veel over Amsterdam. Komen we zo op terug, maar in meerdere steden wordt natuurlijk Kitty Kotti gevierd. Ja. Want het hoort gewoon in heel Nederland gevierd te worden en een vrije dag te zijn.
1: Absoluut, absoluut. Ja, inderdaad, wat je net al zegt, in Amsterdam, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar het wordt ook in Utrecht gevierd. Wat hebben we daar? Vanaf 1:00 zijn er live optredens, theater, lezingen en traditionele Kitty Kotti maaltijd. De toegang is gratis. Mm-hmm. In Haarlem is er eigenlijk vanaf 4:30 een parade en het festival. De Schuur start vanaf de Grote Markt met de Earthquake Brassband, gevolgd door een gevarieerd programma met veel muziek, lezingen en workshops in de Schuur.
0: Mooi.
1: Rotterdam.
0: Schouwburgplein, hè?
1: Ja, Schouwburgplein en ook het Oude Westenpark. Even kijken. Wijkpark Oude Westen, daar zijn allerlei programma's en performances. En je hebt ook in de Doelen workshops en community activiteiten.
0: Ja.
1: En Amsterdam gaat, als het goed is, over een paar minuten de Biggie Speakery-optocht beginnen. Dat is een kleurrijke parade in traditionele kledij. Die start bij de Stopra op het Waterlooplein, mm-hmm, en eindigt in het Oosterpark.
0: Mooi altijd, ook die klederdracht.
1: Ja, fantastisch vind ik dat altijd om te zien. En het geeft echt een bepaald soort energy en een kracht. En je ziet gewoon echt wel wat het betekent. Dus ik vind het altijd heel mooi om dat te zien. En dan ook natuurlijk in het Oosterpark, waar dan op een gegeven moment natuurlijk de officiële herdenking plaatsvindt.
0: Ja, dat is in het Oosterpark. En bij het Museumplein is dan het festival.
1: Ja, precies. Dus om 2:00 tot 4:30 is de nationale herdenking, de officiële herdenking en kranslegging, ja, bij het Nationaal Slavernijmonument in het Oosterpark.
0: Ja.
1: En tussen 1 en 11:00 is het Kitty Kotti Festival op het Museumplein. Met onder andere meerdere podia, muziek, reggae en afro, dans en een multiculturele markt. En de toegang is ook gratis.
0: Ja, en jij staat daar op het podium en je mag dus onder andere Kimani Marley aankondigen.
1: Ja.

0: natuurlijk fantastisch is. En ja, we belden al even met de directrice. Ja. Die heet Yvette Forster. En die vertelde hoe bijzonder het is dat het al zo lang bestaat. Mm. En dat het ook heeft bijgedragen aan de bewustwording van Kitty Kotti.
1: Ik denk dat het festival best wel heeft bijgedragen aan het bewustwordingsproces voor het slavernijverleden. We zijn begonnen met 15.000 mensen en uitgegroeid tot ongeveer, ja, het hangt van het weer af natuurlijk, 35.000 mensen.
0: Ah, mooi, hè?
1: En ja, en daar krijg je dan natuurlijk heel veel aandacht voor bij media. En dat heeft natuurlijk ook bijgedragen aan de zichtbaarheid, maar ook aan de bewustwording.
0: 35.000 mensen worden daar verwacht. Ik zie meteen een berichtje van Davina. Die zegt, goedemorgen, we vieren het ook in Leeuwarden.
2: Ah, te gek.
0: Belangrijk. Nou. En wil je ons ook een berichtje sturen, dan kan dat natuurlijk via de NPO Luister-app. Daar klik je dan op Blend en dan op berichtje. En dan komt hij hier binnen, lezen we die zo meteen ook voor. Want we zijn heel trots op dat iedereen Kitty Kotti viert vandaag.
2: Absoluut.
0: Dus het moet alleen nog een vrijdag worden, toch?
2: Ja, het moet nu gewoon nationaal en overal gevierd worden, herdacht worden en geëerd worden.

0: voor Sabri met Loved You op je favoriete radiozender.
1: De komende uren is het zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe.
2: Caribbean Classic.
0: De zon blijft in ieder geval uit je speakers knallen. We reizen naar het zonnige Colombia en dan naar de kust. De Caribische kust mag je dan ook wel zeggen. Want hij is geboren in Cartagena en overleden in Barranquilla. Dus allemaal in het noorden van Colombia. Ik heb het over de salsa-zanger Joe Arroyo. Er is één salsa-plaat die op elk salsa-feestje voorbij hoort komen. En de meeste mensen weten niet dat die gaat ook over de slavernijgeschiedenis. En over de met name zwarte bevolking van Colombia. Want Colombia heeft na Brazilië de meeste zwarte mensen in een Zuid-Amerikaans land. En die zijn natuurlijk via dezelfde geschiedenis als alle andere landen waar we vandaag aan denken en bij stilstaan, zijn die mensen daar terechtgekomen. En dat verhaal vertelt hij op een vrolijk klinkende track, maar het gaat dus daarover. Over de slavernij, het slavernijverleden en over hoe mensen daar terecht zijn gekomen. Hij heet Rebellion.
3: Quiero contarle, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.

freedom, breathing.

0: Pharrell Williams met de toepasselijke titel voor vandaag. Freedom.
1: Fijne Kitty Kotti, Dia di Abolition of Emancipation Day. De ketens zijn verbroken. We herdenken de afschaffing van de slavernij en vieren de veerkracht van hen die ons zijn voorgegaan. De verhalen, lessen en dromen worden nog altijd doorgegeven. En daarom staan we in de morningshow stil bij de vraag: op wiens schouders sta jij? Dit deden we de afgelopen dagen ook in onze rubriek De Verbroken Kettingbrief.
0: Ja, daarin hoorde je al Jasmine, maar ook zangeres Chris Berry, presentator Dwight van de Vijver, onze bandcollega Howard Komproe en journalist Milouska Meulens en ook presentatrice Aldit Hunkar. En om even terug te blikken op deze mooie woorden, al deze mooie woorden, en vooral om deze niet te vergeten, een compilatie van al die mooie boodschappen.
2: De Verbroken Kettingbrief.
3: Ik sta op de schouders van Toussaint Louverture, de Haïtiaanse revolutionair die al aan het einde van de 18e eeuw, ver voordat emancipatie ook maar aan de horizon gloorde, tegen de Fransen zei: jullie hebben het over liberté, égalité, fraternité. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. En als dat voor jullie geldt, geldt dat voor ons ook. We hoeven je niks te vragen. Nou, dat is goed advies. Dat is de enige manier om de ketenen echt te verbreken.
4: Ik sta op de schouders van mijn voorouders en met name Albertus van de Vijver, die de naam Donnie had toen hij tot slaaf werd gemaakt. Hij was geroofd vanuit Afrika, maar hij vond kracht. Drie generaties voor de afschaffing van slavernij was hij dat, kocht hij ook anderen vrij. En wat hij door heeft gegeven is de kracht. Niet alleen slachtofferschap en de pijn, dat wat er ook is, maar ook zeker de kracht wat in zijn bloed zit, wat ook door mijn aderen stroomt. Daar kan geen herstelbetaling of excuus tegenop. Dat wat hij heeft doorgegeven is zo waardevol en dat wil ik ook doorgeven aan mijn kinderen.
5: Ik sta op de schouders van mijn eiland Curaçao. Op de schouders van mijn ouders, van mijn vader Richard en van alle voorouders die mij voorgingen. Juist nu we zien hoe ons eiland op het wereldtoneel durft te dromen, is het belangrijk om ook stil te staan bij degene die die dromen mogelijk maakten. Met Kitty Kotti eren we hun kracht, hun veerkracht en hun nalatenschap. Want de magie van Curaçao zit niet alleen in waar we naartoe gaan, maar ook in waar we vandaan komen.
6: Ik sta op de schouders van Diana Lebax, Frank Martinez Arion, Ellis Juliana, Rudy Platen en andere Curaçaose kunstenaars, schrijvers en activisten die er niet meer zijn, die er wel waren in de strijd tegen het kolonialisme en aan wie we het mede te danken hebben dat onze moedertaal Papiamentu door maar 250.000 mensen ter wereld gesproken, ondanks eerdere verboden, nog altijd springlevend is, zelfs officieel als taal erkend in de EU.
1: Kitty Kotti betekent voor mij eren, herdenken, bewustzijn en vrijheid. Het eren van mijn voorouders op wiens schouders ik sta. En dat ik mede door hun hier mag zijn. Ik ben geboren op Curaçao en een trotse Judy Corsau. Niet alleen omdat we nu shinen op het WK, maar omdat ik mijn wortels daar heb liggen. We herdenken de vredegeschiedenis die ons allen aangaat. Ondanks die geschiedenis en mede door mag ik zijn en bestaan, maar belangrijker, vertellen wat er is gebeurd. Zodat mensen bewuster omgaan met die geschiedenis en ook dat mijn kinderen weten waar ze vandaan komen. En zorgen dat zoiets vreeds nooit meer mag gebeuren. Ik ben trots dat op 1 juli Kitty Kotti in saamhorigheid onze vrijheid mogen herdenken en vieren.
7: Ook ik sta natuurlijk bij Kitty Kotti stil op wiens schouders ik sta. En ik sta op de schouders van alle vrolijke ooms. Alle Surinaamse families hebben wel zo'n oom die tijdens familiefeesten altijd het hoogste woord voert, de grappen vertelt. Nou, het zijn die mannen waar ik tegenop keek en die voor mij een grote inspiratie zijn geweest om comedian te worden. Dus alle vrolijke ooms uit de Surinaamse cultuur. Sosolobi, Grantangi, fijne Kitty Kotti!

0: betere wereld wil, moet je naar jezelf kijken en een verandering maken. Man in the Mirror van Michael Jackson. In de videoclip zagen we ook onder andere Dr. Martin Luther King. En ook allemaal misstanden in de wereld. Ja, Jasmine, Kitty Kotti.
1: Ja.
0: Wat een mooie uitzending eigenlijk tot nu toe.
1: Nou, ik ben eigenlijk wel trots hoe we het met z'n allen hebben gedaan. Niet alleen jij en ik natuurlijk, maar goed, ook de mensen achter de schermen die je niet hoort op de radio. Dus ook een shout-out naar ons hele team en natuurlijk ook naar Blend. Dat we vandaag er een mooie Kitty Kotti dag van hebben kunnen maken.
0: En we kunnen jou volgen op NPO Blend op Instagram.
1: Als het goed is wel, en anders volg je mij op mijn...
0: Jasmine Sander aan elkaar.
1: Ja.
0: Goedemorgen Jamie Joy.
2: Goedemorgen. Hey Jasmine, ga jij nog... omkleden. Niet dat je er niet leuk uitziet. Maar ik had eigenlijk wel een traditionele klederdag vanochtend verwacht.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Nee, het is te vroeg. Maar in principe, dat is wel grappig dat je het zegt. Want vanuit het Surinaamse, zeg maar, is het meer met de klederdracht.
2: Ja.
1: Hoe noem je dat? De missie, de kotto, zeg maar. Mm-hmm. En op Curaçao, ken ik dat, zeg maar, niet op die manier.
2: Oh.
1: Maar ik ga er natuurlijk wel voor zorgen dat ik er wel... Ik ga mijn Curaçaose oorbellen in doen. Dus dat ik wel, zeg maar, Curaçao represent.
0: Dus dit is niet de tijdens,
1: dit is geen
0: Bob Marley shirt.
1: Nee, geen Bob Marley shirt.
0: Oh, nee, ik dacht dat is voor vandaag. Marley die aankondigen.
1: Ja. Dat was grappig geweest. Van like, hey, your father is here on my chest. Het is een beetje een gekke opening. Maar nee, ik ga in ieder geval wel gewoon een leuke jurk aandoen. En mijn vlag representen, om het even zo te zeggen.
2: Mooi.
1: Dus op die manier, ja.
2: Ja,
1: dus sorry voor de teleurstelling.
2: Nee, je ziet er fantastisch uit. Maar ik vind het zo mooi. Ik zie op Instagram zie ik iedereen al de outfits showen en zo. En ik was gewoon benieuwd van, oh, wat zou Jasmine aan hebben?
1: Ja,
0: Spijkerjasje.
1: Ja. En een Bob Marley shirt.
0: Ja. Maar nog even voor de duidelijkheid. Als je straks naar het Museumplein gaat, het festival is gratis. Kitty Kotti Festival daar. Dan zie je Jasmine, die kondigt alle artiesten daar aan.
1: Ja, het draait vooral niet om mij. Ik mag gewoon de gasten aan- en afkondigen. Maar het zijn wel... hele te gekke gasten die er gaan komen. En de sfeer natuurlijk, er is ook een markt. Je kan van alles kopen en eten en drinken. En het gaat vooral om dat we daar met z'n allen staan. En deze dag herdenken. En dat we inderdaad schouder aan schouder staan.
2: Ja, mooi.
0: Ja, ik doe ook niet dit aan trouwens. Ik heb een Kitty Kotti shirt van Patta, maar ik kan hem even niet vinden.
2: Oh, dat is een lekker verhaal is dit. Ja.
0: En dan ga ik Jasmine supporten.
2: Yeah. Ja. Nou, mocht je niet erheen kunnen gaan omdat je gewoon de pech hebt dat je moet werken vandaag. Ik ben er ook gewoon hier op Blend. Dus gewoon de lekkerste classic. Ook nieuwe muziek ga ik voor je draaien. Je kan ook gewoon lekker bij Blend tijven.
0: Hoe gaat het met de essentials van Ja Rule?
2: Goed, maandag hadden we I'm Real van J-Lo.
0: Ja.
2: En gisteren is daar, ik weet het niet eens meer... Met Ashanti, maar welke
0: Ashanti.
2: Het nou was, dat weet ik niet meer. Zijn er meerdere natuurlijk.
0: Always on time.
2: Volgens mij wel, ik moet het even opzoeken zo.
0: Okay.
2: Maar ik ben wel benieuwd of er deze week nog eentje van hemzelf ook
0: gewoon
2: bij komt.
0: Solo, ja. Een solo Ja Rule plaat.
2: Ja.
0: Die kan je doorsturen via de NPO Luister app. Klikken op Blend en dan een berichtje. En je schrijft daar naar Jamie Joy. Belangrijk, niet naar Jamie, maar Jamie Joy.
2: Ja, verwarrend hè, dat deze week.
0: Nee, leuk juist, toch? Maar dat mensen ook weten van... oh, de stem van Jamie klinkt anders. Ja, want het is een andere Jamie.
2: Jamie toch wel.
0: Heel succes zometeen. En we gaan de radio aanzetten en aanhouden natuurlijk. We hebben er nog eentje voor je. Vlak voor de headlines van 10 uur. Jasmine, ik zie je morgen weer. Ik ben benieuwd naar je verhalen dan ook.
1: Ja, komt helemaal goed. Ik hoop dat ik een beetje bij stem ben.
0: Ja, dit is Eve met Satisfaction. Fijne dag!

Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM ons om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerde over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Bobby Brown hoorde je bij Blend. En van de ene 90s soul klassieker gaan we meteen door naar de volgende. Een tijdloze hit, ja, van iemand die een geliefde probeert los te laten, maar daar emotioneel gewoon niet in slaagt. Over wie heb ik het? Een kleine

0: mijn vriendenkring zie veranderen. Niet omdat we ruzie hebben of zo, of elkaar niet meer aardig vinden, maar gewoon omdat het leven soms, ja, een andere kant op gaat. En dat is helemaal oké. Ik heb nog steeds evenveel liefde voor mijn vriendinnen, maar ik besef wel dat ik tegenwoordig heel anders hierdoor naar deze track luister van Tupac. Dit is I Am Mad at You bij Blend. Good morning!
1: Change? Shit. I guess change is good for any of us. Whatever it takes for any of y'all niggas to get up out the hood. Shit, I'm with you. I ain't mad at you. Got nothing but love for you. Do your thing, boy.

speakers van me, hoor. Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Blend. Tank en de Banga samen met Lucky Day. Move. En move doe je zeker als je die track hoort. Hey, jij en ik leren elkaar een beetje kennen deze week. En als je dagelijks luistert, dan weet je inmiddels wel wat ik een beetje leuk vind om te draaien. Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jij leuk zou vinden. Wat kan ik voor jou draaien om jouw woensdag nog beter te maken? Pak even de NPO Luister-app erbij, stuur me een berichtje of een voice-memo. En wie weet draai ik jouw suggestie zo hier op Blend.

Hey, maar wacht even, serieus? Dus ik kan deze pokus ook gewoon horen? Nee, man. Nou, doe mij dan maar Money Talks. The Adventures of TVV. Oh, lekker hoor.

En zometeen maken jij en ik een trip down memory lane naar 2009. Wat weet je daar nog van? Ik moest meteen denken aan Of Corso, die club in Rotterdam. Daar ging ik altijd naar Meet the Streets. Oh, wat heb ik daar gefeest. En feesten was toen toch anders, hè? Niet omdat je jong was, maar gewoon omdat er geen telefoons waren die jou kon opnemen. Die zat gewoon lekker in je tas. Had jij trouwens een BlackBerry of was je al naar de iPhone? We gaan het er zo over hebben. Dit is Show Me Love.

0: Running and running.
1: Home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje. Blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Memories.
1: Hey, stel je even voor, hè? Die eerste smartphone die je had in je broekzak. Hives was nog populair en Facebook begon steeds groter te worden. En iedereen, in ieder geval ik wel, probeerde alle dansjes na te doen die je zag in de videoclips. Welkom in 2009. Wat heb ik goede herinneringen aan die tijd. Het was een jaar waarin de wereld volop veranderde. Social media werd steeds belangrijker en groter. En een paar momenten ontstonden die je sowieso nog niet vergeten bent.
2: TV.
1: Op tv gebeurde er namelijk iets wat niemand zag aankomen. Een 47-jarige vrouw uit Schotland stapte het podium op van Britain's Got Talent. En het publiek twijfelde. De jury ook. Totdat Susan Boyle begon te zingen.
3: I am so thrilled because I know that everybody was against you. I honestly think that we were all being very cynical and I think that's the biggest wake-up call ever. And I just want to say that it was a complete privilege listening to that.
1: Ja, binnen een paar minuten ging haar optreden de hele wereld over. En ze werd daardoor een van de eerste internet-virals.
2: News.
1: 2009 was ook het jaar waarin de wereld afscheid moest nemen van een van de grootste pop-iconen ooit. Op 25 juni overleed Michael Jackson. En fans verzamelden zich overal ter wereld om hem te herdenken. En zijn muziek weer in ere, of in ere te houden eigenlijk. Ik denk dat je deze dag nog als de dag van gisteren kan herinneren. En onlangs heeft Sonja op Blend een top 30 van Michael Jackson's beste songs gemaakt. Dat is niet moeilijk om die te raten. Of dat is moeilijk om die te raten. Dat is niet makkelijk, bedoel ik. De Michael Jackson top 30 van Blend vind je online en op onze socials. En daar staan onder andere deze nummers in.

Black Eyed Peas domineerde de hitlijsten, maar er was één nummer dat meteen het gevoel van dat jaar oproept. En dat is Empire State of Mind van Alicia Keys en Jay-Z. Ze maakten een ode aan...

0: uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

maken met een combi van R&B. Dat kan denk ik niemand beter dan deze man. Deze week zoek ik de 5 meest iconische tracks van Ja Rule. En we hebben er al 2. Maandag kwam Ivo met deze.

spreken. Maar eerlijk is eerlijk. Persoonlijk denk ik alleen maar aan featurings bij Ja Rule. Ik ben benieuwd of er deze week nog een track van hem bij komt die helemaal van hemzelf is. Jij bepaalt, je kunt je suggestie uitbrengen in de NPO Luister-app. Daar kun je me berichtjes sturen, maar voice memos vind ik ook heel leuk. Stel nou, je kan de track wel zingen, maar je weet niet hoe die heet. Hey, doe het dan lekker insturen gewoon met een voice memo. Makkelijker wordt het niet. Welk track moet op nummer 3 komen?

meest iconische tracks van Ja Rule. Heb je daar nou over nagedacht? We zijn halverwege. Ja Rule's remix van Jennifer Lopez, I'm Real, staat er al in. En ook Always On Time van Ashanti heeft de nummer 2 gehaald. Maar ik ben, ja, ik was echt heel benieuwd of er vandaag een track van hem zelf bij zou komen. Zonder samenwerking. Nou, dat is niet het geval. Er zijn weer allemaal samenwerkingen ingestuurd. En Darnell, die is heel standvastig. Die stuurt sinds maandag al iedere dag dezelfde track op. En hij heeft gelijk, want deze mag niet ontbreken als het gaat om de top 5 beste tracks van Ja Rule. Morgen ga ik op zoek naar de nummer 4 samen met jou. Maar nu eerst de nummer 3. Ja Rule, Fita en Lil Mo op de remix van Put It On Me. Blend.

0: jams, maar dan met Jamie Joy vandaag. En ook nog de rest van de week, want Jamie is lekker met vakantie. En ja, mijn tijd zit er ook alweer op, maar blijf vooral lekker luisteren, want Siana is alweer hier. Hey girl!
1: Hallo!
0: Wat een goede DJ-sound heb jij!
1: Ja, soms dan kan je dus niet, het is zo lastig als je dat geluidje wil, en dan hoe ga je dat vinden, weet je wel? Want ja. wat is
0: wat typ je dan in?
1: Ik ga een soort van Caribbean fire gun blazing iets.
0: Oh, je typt niet.
1: Wat is weet je wel? Dus nee, dan moet je het soms maar zelf doen.
0: Ja, goeie. Hey, Katty Kotty, vandaag is voor jou denk ik ook een speciale dag.
1: Ja, jawel. Al moet ik wel eerlijk bekennen, ik heb het niet vanuit huis meegekregen.
0: Oh.
1: Nee, dus ik, mijn ouders zijn, mijn moeder is Iers.
0: Ja.
1: En mijn vader is Creools Surinaams. Ja. Maar ik ben opgevoed door twee witte mensen. Dus mijn stiefvader is echt een ras Amsterdammer.
0: Wat een blend van culture. Ja, letterlijk.
1: Dus ik ga niet eens lastig vallen met wat mijn kind allemaal is. Maar dus ik heb het niet meegekregen. Maar we zijn onlangs verhuisd naar Amsterdam Zuidoost. En ik had die kleine gedropt vanmorgen. En dan rij je terug en dan zie je een stoet aan allemaal kindjes. Met
0: ja,
1: allemaal
0: echt,
1: mooie
0: hè?
1: Kleding. En iedereen, weet je, want die breastbands. En dan merk ik wel dat het me wel emotioneert.
0: Ja.
1: Dus ik denk, oké, toch wel even vieren.
0: Toch wel even vieren.
1: Ja, toch?
0: Ja, gelijk heb je. En wat heb je verder nog vandaag?
1: Qua muziek bedoel je?
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Nou ja, we gaan ook gewoon heel veel tunes draaien om de vrijheid te vieren, denk ik. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die niet vrij zijn vandaag, weet je wel. Het is natuurlijk ook een keuze om te werken. Of zoals ik ben altijd heel laat met doorhebben dat het dan 1
0: dat
1: uur
0: is. Dat je eigenlijk vrij moet vragen.
1: Oh shit, ik had vrij moeten vragen. Dus dan zijn we aan het werk en hopelijk doen we werk wat we leuk vinden en voelt het niet als een straf. Maar dus ook voor die mensen gaan we gewoon de beste tunes draaien en vrijheid in het hoofd vieren.
0: Nou, als je aan het werk bent, blijf vooral luisteren, want Siana hoor je zo hier op Blend met natuurlijk de lekkerste tracks voor jou. En ook een uithaal, hè?
1: Ja.
0: Ben benieuwd of je hem gaat raden zo meteen. Ik heb nog Brandy voor je en ook Al Green. Tot morgen.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Yes, een uitzendbureau in Zeeland heeft net de deuren gesloten voor Kitty Kottie. Respect tonen voor hun voorouderen. Mooi man.

Sandros, niet te missen vandaag. En als je zo op het toilet zit, moet je maar even opzoeken hoe hij aan zijn achternaam komt. Ja, het is best interessant. Van der Horst. Meer ga ik niet zeggen. Thanks trouwens voor alle suggesties via de NPO Luister-app. Ik heb nog één gaatje over in de playlist. En je maakt het me niet makkelijk, want ik wil ze eigenlijk allemaal draaien. Ivo die wil Choices horen van E40. Tobias.

Sarah die wil Freedom van Beyoncé en Kendrick Lamar horen. En Glenn, ja, die wil Think, Aretha Franklin. Ook wel een hele goeie. Maar het ene gaatje, die gaat naar Jael. Die is vandaag helaas niet vrij, heeft nog wat werk te verzetten en kan wel wat motivatie gebruiken. Zij wil eentje horen van Stevie Wonder. Wat gaat over opstaan, blijven vechten, in jezelf blijven geloven. Niet stoppen! Tot je eindelijk bij die high

En het weer werkt gelukkig mee vandaag op Kitty Kotti. Droog, zonnig, graad of 24. Een stuk beter dan gisteren. Toch wel lekker als je vanmiddag wat gaat doen en je maakt wat moois van je haar. Dat je weet dat het in ieder geval blijft zitten. Ik heb een track voor je mee, een nieuwe, van Duran Bernard. En het is een artiest die we niet heel vaak draaien. De

album dat toen uitkwam. It didn't make the cut. Op dat album staan wel Sure Thing, All I Want Is You en Vixen. Allemaal hits. Dus ja, misschien had het zo moeten zijn. Maar toch, hoe zou die track Am I OK hebben geklonken als het niet Duran Bernard was, maar die andere guy, hè? Weet je al wie het is? Jawel, toch? Stuur hem even via de NPO Luister-app.

eigen Zsa Zsa Zsou eroverheen gooide en dit ervan maakte. Hé, hey, is een goede tune en ik ben blij dat hij niet naar Miguel is gegaan. Want dan had hij nooit zo geklonken natuurlijk. Je luistert naar Blend en er komt zo een track aan van Michael Jackson. Voor iedereen die vandaag toch aan het werk is. Als ik jou was, zou ik hem vooral harder zetten voor je werkgever, zodat je hem goed hoort.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beelden is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS Journaal.

met LL Cool J, dit is Blend. Waar je zometeen ook Tyla, Dr. Dre en Eminem hoort. En ook de vrouw die de hip-hop en R&B scene voorgoed veranderde, Missy Elliott. Ja, iedere werkdag duiken we samen in een album dat hoogstwaarschijnlijk ergens in je kast staat. Misschien heb je een LP ervan. Of heb je vroeger je zakgeld daaraan uitgegeven. En vandaag heb ik haar grootste album meegenomen, haar derde, die haar definitief naar de top tilde. Missy So Addictive. En niet alleen omdat ze vandaag 55 jaar is geworden, maar vooral omdat ze een legend is en omdat ik ieder excuus ga aangrijpen om Missy Elliott voor je te draaien. Dus twee tracks van dat album ga je liever voor A, Get Your Freak On.

horen, maar eigenlijk niet deze dance mix van For My People. Ze zegt, draai het origineel, die is zo lekker. Wat erg, hè? We draaien zo vaak deze dat ik die anders was vergeten. Maar je kan nu je stem uitbrengen via de NPO Luister app, via

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre.
1: Woensdagmiddag op Blend met de lekkerste soundtracks. Forgot About Dre en zometeen één van de beste tracks die Missy Elliott ooit heeft gemaakt. Welke? Ja, dat gaan we nu zien. Ik heb nog even een schuin oogje geworpen op de NPO Luister-app. Want er staat een poll. En als je snel bent, kan je nog steeds je stem uitbrengen. Vandaag kan je kiezen tussen twee tracks van Missy Elliott's album Missy, So Addictive. Is haar derde album en is wel ook echt het album dat haar definitief naar de top tilde. Vandaag is ze 55 jaar geworden en dat vieren we door altijd eigenlijk haar muziek te draaien. Maar deze in het bijzonder. Twee kanten, twee opties. Kant A was deze, Get Your Freak On.
2: Hallo.

Ja, onze luisteraar Kim kwam nog met het goede idee om dus niet deze versie, maar dan de OG te draaien, het origineel. Maar die wil jij niet. Want, oh, nou, het is net minder geworden, maar eigenlijk... Ja, onze luisteraar Kim kwam nog met het goede idee om dus niet deze versie, maar dan de OG te draaien, het origineel. Maar die wil jij niet. Want, oh, nou, het is net minder geworden, maar eigenlijk 70% van de stemmen gaan...

fietsnieuws tussen alle classics door. Het is wel lekker, toch? Chloe en Timbaland, Talking Dirty. Caroline en ik zijn lekker aan het genieten. Net Missy Elliott, Get Your Freak On. Ik zei, ik zit hier alleen, ik ga in mijn eentje spugen. Ze zegt, nee meid, je spuugt nooit alleen.

was. Ik heb dus een gemixte achtergrond. Mijn moeder is Iers. Mijn vader is wel Creools Surinaams. Maar ik ben door mijn moeder en een stiefvader opgevoed. Een Nederlandse man, twee witte mensen. Dus ik heb eigenlijk pas de feestdag op een later moment meegekregen. Toen ik, echt op mijn 27e misschien, joh. Toen ik bij Funnix ging werken. Sindsdien probeer ik er wel altijd even bij stil te staan. Maar ik ben ook gewoon heel slecht in data onthouden. En dan ineens is het 1 juli. Dan heb ik geen vrijgevraagd. Dus vanavond ga ik er wel even met mijn gezin bij stilstaan. Mooi als jij dat ook doet, ongeacht je huidskleur of je achtergrond. Want ja, is toch onze gedeelde geschiedenis, hoe lelijk die ook is. Dus mocht je vandaag rondlopen met een knoop in je maag, hou hem lekker op blend, zou ik zeggen. Want in al dat verdriet zit ook heel

weer luchtiger maken. Another sad love song van Toni Braxton. Maar ja, dat wist je waarschijnlijk wel, toch? Die vrouw heeft zo'n kenmerkende stem. Ik ben benieuwd of je ook raadt wie er vandaag schuil gaat achter het spel dat we iedere werkdag samen spelen. Want over een paar minuten wordt het weer spannend. Ja, is het tijd voor...

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Boomt. Siana. Nieuwe uithaal is voor je onderweg. Even kijken of je deze raadt. We gaan een uurtje knallen en we trappen af met Mary J. Blige. Dit is Family Affair.

0: Radio. Ik denk omdat de uithaalde aankomt en je die niet wil missen. Lenciano.
1: We beuken samen je middagdip de deur uit.
0: De man die je nooit zonder een fedora zult spotten. Nio, op je favoriete zender Blend. Het is tijd om je werk neer te leggen. Geef je kind die tablet. Laat de was even voor wat het is. Want er staat weer een nieuwe uithaal voor je klaar. En anders mis je hem. Je weet, het is een fractie van een iconische uithaal. Niet meer dan dat. En dan de vraag, wie is dit, hè? De uithaal van vandaag die komt eigenlijk uit de kerk. Al ken jij hem waarschijnlijk van de club. Luister goed, wie deed dit ook alweer? Oh, ik wil hem eigenlijk langer doen. Nog één keer. Ja, wie was dit ook alweer, hè? Je kan hem vast van begin tot eind meezingen en dat ga je zo ook kunnen doen. Maar voor nu wil ik eerst weten,

Is je cortisol al een beetje gezakt? Nu je hebt geappt, wie je hoorde met de uithaal? John Legend op Blend. En ik heb je appje binnen hoor, thanks daarvoor. Ja, toen ik dit item bedacht, dacht ik, leuk, weet je wel. Klein spelletje, even tussendoor, zo onder werktijd.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kottie kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap samen met Serginho en Sonja.
2: Hey.
1: Goedemiddag.
2: Ben het is een
1: bijzondere uitzending vandaag. Hè?
2: Sowieso.
1: We vieren en herdenken Kitty Kottie, Emancipation Day en Dia de Abolición.
2: Yes.
1: Kortom, de afschaffing van de slavernij. We gaan het er zometeen natuurlijk uitgebreid over hebben.
2: Ja.
1: Ook vertel ik zometeen waarom ik wel werk. Want veel mensen van Surinaamse komaf die werken niet op 1 juli.
2: Ja.
1: En we gaan het natuurlijk doen in combinatie met hele goede muziek.
2: Sowieso.
1: Tot 6 uur. Bridge the Gap.
3: NTR. Serginho.
1: Ella May komt eraan met 100. Maar eerst heb ik een classic voor je klaarstaan. Met Extints en een hele hoop

0: 21 september in de poppodium in Tilburg met haar nieuwe tour. Do You Still Love Me Tour. Dus wil je erbij zijn, check dan eventjes of er nog kaarten beschikbaar zijn.
1: Dit is Bridge the Gap.
0: Een hele goede middag. Het

0: abolition. Kortom, een hele mooie dag vandaag, Sonja.
1: Sowieso.
0: Vier jij, herdenk jij, wat is deze dag voor jou?
1: Nou, ik ben zelf Kaapverdiaanse.
0: Ja.
1: Maar ik leef altijd mee. Ik ben ook wel eens gegaan in het verleden. Maar als autist vermijd ik een beetje crowd.
0: Drukke plekken. ja, dat weet
1: maar
0: ik van
1: je. Maar ik geniet wel altijd mee. En ik, kijk.
0: Kippenvel,
1: ja, omdat ik zag dus net een filmpje op Instagram van een Nederlandse man die onwijs stond te knuffelen met een Surinaamse man. En dat raakt me dan toch gelijk weer.
0: Dat vind ik ook super mooi, dat soort beelden. Je ziet echt dat mensen echt samenkomen en een geschiedenis met elkaar vieren en herdenken ook op een hele bijzondere manier. En tijdens alle ellende in deze wereld is dat echt wel mooi om te zien.
1: Ja, het is zo nodig soms om gewoon de mooie kanten van de mensen even te zien, hè?
0: Ja, precies dat. En ik krijg best wel vaak de vraag, werk je vandaag? Waarom werk je? Waarom ben je niet vrij? Ja, ik weet dat heel veel mensen gewoon vrij nemen om Kitty Kottie te kunnen vieren. Als hun cultuur te maken heeft met deze dag.
1: Ja.
0: Ik heb er bewust voor gekozen om wel te werken. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat mijn werkdag in teken staat van Kitty Kottie.
1: Ja, precies.
0: Dus dan vind ik het gewoon leuk om toch te gaan werken.
1: Dat is wel even goed dat je dat zegt. Het is niet zo van, als ik niet werk, dan kan ik geen factuur sturen. Nee, je bent met Kitty Kottie bezig.
0: Ja.
1: En op deze manier kan je het ook verspreiden.
0: Ja, precies.
1: Ja, mooi.
0: Dus als ik, als ik op kantoor had gezeten en ik moest de hele dag cijfertjes verwerken, dan had ik waarschijnlijk wel vrijgenomen.
1: Dan is het wat anders.
0: Precies. Ja. Maar het is een bijzondere dag. We hebben zometeen ook een vraag voor jou die we graag beantwoord willen hebben van je. Ik kan hem ook gewoon meteen stellen. Mm-hmm. Hoe beleef jij deze dag? Vier het juist wel of niet? Ja, laat het eventjes weten via de NPO Luister-app. Want daar hebben we even een polletje erin gegooid.
1: En mag ik vragen of mensen hun leeftijd erbij zetten? Want daar ben ik dan weer benieuwd naar. Of dat nou meer leeft bij de wat oudere mensen. De generatie van mijn leeftijd misschien.
0: Ja.
1: Of dat echt jongeren ook denken, nee, ik ga dit vieren.
0: Ja, dat kan je er niet bij zetten in de poll, maar je kan wel een berichtje sturen.
1: Ja, precies. Daar ben ik gewoon heel benieuwd naar.
0: Ja, je kan ook eventjes een berichtje of een voice memo sturen en inderdaad antwoord geven op de vraag van Sonja. Of het nou echt iets is wat oudere mensen vieren of dat alle generaties het vieren. In mijn bubbel is het iets van alle generaties.
1: Ja, mooi.
0: Dus laat het eventjes weten.
1: Ja.
0: Zometeen hebben we natuurlijk ook weer de nieuwsquiz. Ben je een beetje op de hoogte, Sonja?
1: Ken je mij? Nee.
0: Oké, dan gaan we gewoon gokken allebei. Want ik zit er ook niet zo lekker in vandaag, denk ik. Zometeen muziek van Naughty by Nature, die je hoort met OPP. Maar eerst heb ik Kelly het voor je klaarstaan met Location. Dit is Bridge the Gap en je luistert naar NPO Blend. En je kan de hele tijd met ons meepraten via de NPO Luister app. Dus doe dat.

0: Naughty by Nature, OPP. Ik zie dat er wat reacties binnengekomen zijn, Sonja, op jouw vraag. Of er vooral oudere mensen Kitty Kotti en Emancipation Day vieren. Of dat het alle generaties zijn. En Jurgen die zegt, ik ben 49 en mijn kinderen zijn 15 en 17. En we praten er veel over vandaag en luisteren samen Blend.
1: Mooi.
0: En Rob zegt, I'm pushing 60. Mocht je daar geïnteresseerd naar zijn. En Ie zegt, ik vier het samen met jullie.
1: Nice,
0: dus,
1: I love it.
0: Dat is ook een mooi antwoord, denk
1: Zeker
0: ik.
1: Zeker weten. En even voor duidelijkheid, ik bedoel niet met oudere bejaarde mensen.
0: Nee,
1: hè, maar gewoon
0: precies.
1: Wat oudere mensen versus bijvoorbeeld tieners.
0: Ja, precies. Ja. Het is denk ik van alle leeftijden wel, hoor. Het is mooi om te zien.
1: Prachtig.
0: Het is tijd voor de nieuwsquiz.
2: De Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Ja, elke dag worden wij hier getest op onze dagelijkse actualiteitenkennis. En vandaag wordt dat gedaan door de producer van de show en quizmaster, Daniel.
3: Goedemiddag.
1: Hey.
0: Goedemiddag.
3: Zijn jullie een beetje goed op de hoogte van het nieuws?
1: Ja, ik ben altijd bijzonder goed op de hoogte van al het nieuws.
3: Behalve
1: op de
3: vandaag,
1: hele wereld. Nee, ik lieg.
0: ik kijk alleen maar voetbal deze dagen.
1: Dat is jouw excuus.
0: Dus ik mis het nieuws altijd.
3: Maar kijk jij dag en nacht?
0: Nou, niet alle wedstrijden, maar landen die ik heel interessant vind, die check ik wel 's nachts.
3: Ja,
1: hè?
3: Precies. Oké. Okay. Nou ja, ik heb goed nieuws voor jullie. In tegenstelling tot de vorige keren heb ik geen voetbalvraag erin.
1: Yes.
3: Oké. Dit keer. Dus dat scheelt dan wel. Voor welk track gaan jullie spelen? Want ik ga 3 vragen stellen. De winnaar, degene die de meeste vragen goed heeft, die mag track uitkiezen. Serginho, voor welke kies jij?
0: Ik ga dan voor Kelly Rowland en Method Man met Complicated.
1: Oeh, doe jij Kelly Rowland? Doe ik Beyoncé. Vind ik wel leuk. Met Kendrick Lamar samen. Freedom. Past ook wel
0: Oké, dan. Oké, mooie keus.
1: Ja, toch?
3: Helemaal mooi. Gaan we naar vraag 1.
1: Yes.
3: Een Amerikaanse president, in het algemeen, die verdient bruto 4 ton per jaar in dollars.
0: Oh, dat is best weinig.
3: Ja, dat is best weinig, hè?
0: Voor een president.
3: Ja, nou, dat feitje heb ik al gegeven dan. Trump die heeft afgelopen jaar heeft hij meer dan 1 miljard heeft hij er nog bij verdiend.
1: Tuurlijk.
3: Met een hosseltje. Wat was dat? Is dat A, zijn eigen cryptomunt? B, zijn winst op het WK overdrijven? Of C, open omkoping door Big Tech?
0: Serginho.
3: Oeh, Serginho is een sneller, ja.
0: Ik zou zeggen C.
3: Helemaal fout. Wat denk jij, Sonja?
1: Ik denk A.
3: Dat is helemaal goed, inderdaad.
1: Hey.
3: Hij heeft dus, hij heeft eigenlijk zijn zoons die runnen nu een crypto bedrijf.
0: Okay.
3: Onder andere zijn eigen meme coins en dat soort dingen en zo. En al die handelingen bij elkaar heeft hij 1,2 miljard mee verdiend het afgelopen jaar.
1: Wow. Dang, maar ik moet eerlijk zeggen, met een salaris van 4 ton snap ik wel dat hij erbij hosselt met hoe hij zijn leven wil leiden.
3: Hij kan ook gratis parkeren in Washington.
1: Ja, dat is waar.
3: Dat scheelt ook alweer heel veel.
0: Maar hebben ze in Amerika trouwens ook een soort balken en de norm, of is dat daar niet ter sprake?
3: Balken en de kennen ze niet meer.
0: Trump, nee, maar zo'n soort zo'n soort constructie.
3: Dat weet ik niet. Ik zal het voor je opzoeken.
0: Ik ben benieuwd.
3: Ja, goed. Vraag 2 dan. Per vandaag worden er weer allemaal nieuwe wetten en regels ingevoerd door de overheid. Welke van onderstaande klopt niet? Dus even voor de duidelijkheid, welke klopt niet? Je betaalt euro's meer om importkosten voor producten van Chinese webshops. B, de regels voor telemarketing worden versoepeld, dus mag je altijd, ook tijdens het eten, gebeld worden. Of C, de bezorgdheid van post gaat van 1 naar 2 dagen.
1: Sonja.
3: Oh, Serginho is wel sneller.
0: B.
1: Ja, maar jij zegt ik zeg netjes Sonja. Dat wil ik alleen even gezegd hebben. Ga door.
3: Goed, jij zei?
0: B.
3: Helemaal goed. Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
1: Oh, ik vind het zo lekker.
3: Ja. Okay. Nee, de telemarketingregels, die worden, voor de duidelijkheid, die worden juist. Oh, Serginho is wel sneller.
0: B.
1: Ja, maar jij zegt ik zeg netjes Sonja. Dat wil ik alleen even gezegd hebben. Ga door.
3: Goed, jij zei?
0: B.
3: Helemaal goed. Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
1: Oh, ik vind het zo lekker.
3: Ja. Okay. Nee, de telemarketingregels, die worden, voor de duidelijkheid, die worden juist strenger gemaakt. Dus de kans dat wij, ook als ZZP'er

0: staat Lagos de Moreno zelfstandig dief in de kraag. Wat doet hij met ze? A. Hij hangt ze boven een rivier met krokodillen. B. Hij geeft ze de kietel dood. Of C. Hij bindt ze met duct tape vast aan lantaarnpalen.
1: Serginho.
0: Zullen we voor de vorm wel aan Sonja geven, Serginho?
2: Dan verlies ik.
3: Ik moet gokken, dus je hebt nog kans, hè, B.
2: Oké, geef maar als van jou.
0: Jij zei?
3: C.
2: Nee, ze jokt. Ze zei B. Ja,
3: ik zei B. Jij zegt Zizio, ik zeg B en het klinkt als C. Nee, andersom. Oké, je hebt gewonnen.
0: Jongens, wat een chaos dit. Nou, nee, het antwoord was inderdaad C. Maar ja, A had hij op zich ook kunnen doen en B ook. Dus, ja, dit is een onbekende man en die heeft dus verschillende motordieven heeft hij gewoon opgepakt. Geweldig. En die heeft hij aan lantaarnpalen vastgetekend.
2: Nou, goed
3: werk,
2: toch?
3: Maar ziet hij er ook uit als Batman dan?
0: Nee, niemand kent hem. Niemand weet wie hij doet.
3: Oh, dat vind ik helemaal spannend. Ja.
2: Ja. Heel nice.
3: I love it.
2: Nou, goed bezig is hij.
0: Ja, ja toch?
2: Toch eventjes dieven aangepakt en vastgeplakt.
3: Love that.
2: Mooi.
3: Nou,
2: ja, ik ben wel sportief, want ik heb er toch voor gekozen om dan jouw track te draaien, Sonja.
3: Oh, dat is fijn.
2: Ja, zullen we dat gewoon doen?
3: Hij past zo lekker, hè?
2: Ja, daarom. Ja. Beyoncé en Kendrick Lamar met Freedom. En zometeen spreken we met Ayra Kip. Want we gaan het hebben over hoe eten, erfgoed en geschiedenis binnen de transatlantische diaspora hand in hand gaan met elkaar. Heel veel interessante informatie. Ze hebben ook een podcast. En welke podcast dat is, dat hoor je ook allemaal zo meteen. Want ja, ik heb er vanmiddag ook naar zitten luisteren. Heel veel nieuwe weetjes geleerd over de geschiedenis van het eten in Suriname onder andere.

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Blend staat op 30 juni en 1 juli. Stil bij de herdenking en viering van de afschaffing van de transatlantische slavernij. Met indrukwekkende verhalen, met muziek en met jou. Hoe herdenk jij deze geschiedenis? Wat geef je door? En hoe vier je deze dag? Kitty Kottie en Emancipation Day vieren we samen. Bij Blend.

0: Mars toe?
1: Morgen.
0: Morgen zelfs?
1: Aha, naar de eerste show.
0: Damn, zin in?
1: Ik kan niet wachten. Ik heb er zoveel zin in. Ik heb natuurlijk beelden gezien van de afgelopen shows die hij heeft gedaan allemaal.
0: Ja.
1: En het lijkt alsof hij gewoon steeds beter wordt.
0: Ja, het is echt bizar hoe hij zeg maar performt en tegelijkertijd ook gewoon live heel goed klinkt.
1: Ik ga iets zeggen wat misschien omstreden is.
0: Vertel.
1: Maar mij werd gevraagd, is er iemand die jij naast Michael Jackson zou kunnen plaatsen? En als er iemand is die dat überhaupt zou kunnen, die in zijn schaduw zou mogen staan, is dat voor mij Bruno Mars.
0: Oh, echt?
1: Ja. Ja, qua performance, qua dans, qua zang.
0: Oké, die heb ik niet vaak gehoord.
1: Ja.
0: Ik hoorde laatst een hele, hele controversiële uitspraak. Mm. En dat was dat iemand zei van, ja, als ik kijk naar hoe deze artiest zich van jongs af aan tot volwassenen heeft gevormd en hoe zijn leven eruit ziet.
1: Niet Justin Bieber toch, hè?
0: Dat
1: nee,
0: was het
1: joh,
0: toen.
1: Echt niet.
0: Dat was wat ik toen hoorde, ja. En ik, daarvan schrok ik ook echt.
1: Nee.
0: Omdat je eigenlijk niemand echt naast MJ kan zetten,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, sowieso niet.
0: Dat is
1: je
0: gewoon
1: mag
0: heel
1: er niet
0: moeilijk.
1: Eens naast zitten.
0: Nee.
1: Maar als ik iemand zou moeten zeggen, dan zou ik zeggen Bruno Mars.
0: Niet Justin. Chris Brown?
1: Nee.
0: Ook niet Chris Brown?
1: Nee.
0: Kan
1: nee,
0: zingen, kan dansen.
1: Justin Bieber. Ook spuugt er gewoon van. Wie was dat? Gaan we dat even live revealen hier op de radio? Nee hoor.
0: Hey, het is tijd voor Goed Gejat. We hebben al gekozen welke twee tracks je kon kiezen. Je kon namelijk kiezen uit Crystal Water met Gypsy Woman of T.I. met Why You Wanna. En het zit zeg maar zo. We hebben hier elke dag een track die het origineel is. En het origineel die wordt vervolgens bestolen door een andere track. En die andere track heeft dan dus een sample gebruikt van het origineel, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja.
0: Nou ja, het origineel, dat is deze. Elke keer als ik deze track hoor, word ik gewoon helemaal vrolijk gewoon.
1: Hey joh, je bent meteen weer terug naar de middelbare schooltijd.
0: Crystal Waters. En T.I. die dacht, ik ga deze sample gebruiken.

0: 100%. Ik vind deze ook weer echt heel moeilijk.
1: Ja, zeker. Maar uiteindelijk moet je toch een keuze maken, zo, ja?
0: Voor de nostalgie zou ik gaan voor Crystal Waters.
1: Oké. Ja. Laten we gaan kijken hoe de luisteraar daarover denkt. Mm-hmm. Want op Crystal Waters met Gypsy Woman hebben onder andere Ilja, Kavita en Ilias gestemd. Maar Hugo, Gavin en Rochelle die stemden voor T.I. met Why You Wanna. Met 60% van de stemmen heeft gewonnen T.I. Met

0: hoorde je Bruno Mars met Chunky. Hey, Sonja, ben jij een beetje bekend met het Surinaamse gerecht Heer Heri?
1: Nee.
0: Nog nooit gegeten ook?
1: Nee.
0: Dan mis je echt iets.
1: Ja? Wat
0: is
1: het?
0: Het is super lekker. Ik vind het ook echt heel lekker om te eten.
1: Ja?
0: Het is een gerecht waar aardvruchten in zitten. Denk aan gekookte cassave, zoete aardappel, banaan. Gecombineerd met vis, gezouten vis. En dat werd zout gemaakt om het langer te kunnen bewaren. Dus dat is eigenlijk een gerecht dat ontstaan is tijdens de slavernij.
1: Klinkt als iets wat ik wil eten.
0: Jij moet dit ook echt proberen. Eigenlijk
1: waarom
0: vandaag.
1: Waarom heb je dat niet meegenomen?
0: Ja, ik dacht dat je het wel een keer geprobeerd had.
1: Nee, ik heb best veel Surinaamse gerechten gegeten, maar dit niet. Kan je dat niet even voor me maken de volgende keer dan?
0: Ik zal het aan mijn moeder vragen, want je moet het wel goed eten. Als ik het doe, gaat het misschien niet helemaal goed.
1: Oké. Hou ik je aan, hè?
0: Gaan we doen. Vandaag zijn er door het hele land duizenden gratis porties te krijgen van Heer Heri. Een initiatief waar zusters Aira en Ira Kip in 2020 mee zijn begonnen, onder andere. Vanuit dit idee ontstond weer een podcast genaamd Gekookte Geschiedenis, samen met Imagine IC, over hoe eten, erfgoed en geschiedenis binnen de transatlantische diaspora hand in hand gaan met elkaar. Ik sta er eigenlijk zelf niet altijd direct bij stil, dat het veel verder gaat dan hoe lekker onze Caribische keukens eigenlijk zijn.
1: Ja, mooi.
0: Maar dat gaan we dus vandaag wel doen met Aira Kip. Goedemiddag, Aira, van Sweetie Man's Passy Day of Happy Emancipation Day.
2: Of Biedi Abolition.
0: Ook nog, inderdaad.
1: Hoi.
0: Aira, hoe en waar en ja, hoe vier jij deze bijzondere dag?
2: Allereerst wil ik even zeggen dat ik aan het spacen was op het feit dat Sonja nog nooit een hereri heeft gegeten.
1: Sorry.
2: Echt niet in je leven. Maar oké, okay, we go fix that, Sonja. We got
1: you. Yes. Ik hou van eten.
2: Hoe vier ik Kitty Kutty? Nou, hereri eten natuurlijk. Ik ben zelf vandaag op de NDSM in Amsterdam-Noord bij Triple C. En daar delen wij nu 200 gratis hereri maaltijden uit. En op die manier vieren wij Kitty Kotti. Maar ik moet zeggen dat voor mij persoonlijk is natuurlijk ook het stilstaan bij het herdenkingselement van Kitty Kotti voorop. Want we moeten ook, vind ik, stilstaan bij hetgene wat we herdenken. En daarin natuurlijk ook mijn voorouders eren. Want zonder hen is niks eigenlijk. Ja. Dus dat is.
0: Ja, precies. Mooi hoe je dat vertelt. En ik vertelde net ook al dat de podcast Gekookte Geschiedenis er natuurlijk is als je meer informatie wilt winnen. Ik heb zelf vanochtend 2 afleveringen gecheckt.
2: Oké.
0: Okay. Ja, ik was echt diep onder de indruk, want vaak denk je dat je alles al weet, omdat je het al zo vaak gevierd hebt en heel vaak naar musea geweest bent. Je hebt familie die verhalen vertelt. Maar dan kom je er toch achter dat je eigenlijk nog best wel weinig weet. Bijvoorbeeld over alcohol, dat als dwangmiddel werd ingezet.
2: Ja.
0: Ik hoorde dat en ik dacht, wow, dit wist ik niet.
2: Ja.
0: Wat ontdekte en verraste jou toen jullie in alle verhalen doken?
2: Ja, wat mij überhaupt triggerde om dit te maken is dat we met Free Hiriri met heel veel verschillende chefs aan het werk zijn. En eigenlijk in gesprekken met hun er al heel veel naar boven kwam over hoe ze dingen geleerd hebben van hun oma's of opa's of moeders of tantes. En daar zit al zoveel rijkdom in als we denken aan hoe iets gekookt wordt, welke methodes, hoe je iets moet koken totdat je iets specifieks ruikt, zodat je weet dat het klaar is.
0: Ja.
2: En toen dachten wij van oké, dit is een musea in zichzelf, maar immaterieel erfgoed. En dus het uitpakken van onder andere alcohol inderdaad, ik denk de derde aflevering, was een van de afleveringen die bij mij echt een wow factor had. Omdat ik er nooit bij stil had gestaan dat alcohol ook op die manier ingezet werd.
1: Ja, wow.
2: En ik weet dat wij bijvoorbeeld alcohol, als er iemand komt te overlijden, hebben wij bijvoorbeeld, dan weet ik het, in mijn Arubaanse familie, dan gaan de mannen rum drinken.
0: Ja.
2: Dat is dan een specifiek rumritueel wat plaatsvindt. En dus al deze verhalen zijn, dat is eigenlijk immaterieel erfgoed dat in ons leeft. En wat ik met Gekookte Geschiedenis wilde doen, is dat vertellen, zodat we die verhalen kunnen vastleggen. En dat ze niet alleen in ons hoofd blijven, of in onze families, maar dat we het ook gewoon delen met de wereld.
1: Mooi.
0: Ja, dat is echt mooi. En dat hebben jullie dus heel mooi gedaan in de podcast Gekookte Geschiedenis. Er zijn inmiddels 2 seizoenen. Komt er nog een derde?
2: Nou, het was eigenlijk niet het plan, maar er is zoveel vraag naar een derde.
0: Kan ik me voorstellen.
2: En er is gewoon nog genoeg te vertellen.
0: Ja.
2: We hebben bijvoorbeeld ontdekt dat met alleen dus de aflevering over alcohol. In de aflevering ontstond een spontaan gesprek over alcohol binnen de hiphopcultuur.
0: Ja, dat heb ik ook gehoord.
2: Ik ben van de jaren 80, ik ben geboren in de jaren 80, dus dat klikte meteen bij mij. En toen dacht ik van, oh ja, natuurlijk binnen hiphop culture heeft alcohol ook een bepaalde betekenis op verschillende wijzen. Dus ja. We zouden nog een hele nieuwe aflevering kunnen maken.
0: Zeker.
2: Over alcohol, maar binnen een andere context. Dus ik ben wel geïnspireerd om een seizoen 3 te gaan maken.
0: Ik moet
2: ben
0: je helemaal zeker voor. Doen.
1: Ja. Ja. En Aira, wat kunnen we via recepten, ingrediënten en eetgewoonten verder nog ontdekken? Dingen die misschien ontbreken in de traditionele geschiedenisboeken en archieven?
2: Ja, nou ja, wat ik denk dat het belangrijk is om... Tenminste, wat ik ontdek en wat ik denk dat belangrijk is om te benoemen... is hoe, en ik hou van dit woord, gecreoliseerd ons eten is. Wow. En met gecreoliseerd bedoel ik creolized... food culture is dat je ziet hoe het eten rijst.
0: Ja.
2: Dus het komt van Afrika ergens en dan is het naar de Amerika's gegaan. Daar is het in combinatie gekomen met de inheemse mensen. Mm-hmm. De Marons hebben daar weer wat van geleerd.
0: Ja.
2: Daar is het Surinaams erfgoed uitgekomen. Vervolgens zijn onze ouders naar het westen in Europa gekomen. Daar is weer een mengelmoes. Dus als je alleen naar hier kijkt, hè, en je ziet zoute vis, cassave en een bak banaan in één bord. Dan heb je al 3 verhalen.
1: Mooi.
2: Zeg maar, weet je?
0: Wow.
2: En dat vind ik zo bijzonder van ons eten. Dus dat we mogen zeggen dat het een gecreoliseerd erfgoed is... wat laat zien hoe eten rijst.
0: Ja.
1: Mooi.
2: Ja.
0: Ja, vandaag gaat het over verhalen die je doorgeeft en die blijven leven. Je hebt zelf kinderen. Welk verhaal, welke traditie of welke waarde geef jij door aan hen en de volgende generatie?
2: Vooral nou, als waarde, ik denk bewustwording. Bewustzijn bedoel ik. Bewust van waar je vandaan komt. Mijn kinderen zijn Arubaans, Curaçao, Surinaams en Afro-Amerikaans. En ik probeer ze wel aan ze mee te geven dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat het leven niet vanzelfsprekend is. Dat de mensen geploeterd hebben om voor ons om te zijn wie we zijn.
0: Ja.
2: Maar ik leer ze ook, je mag bestaan zoals je wilt bestaan. Weet je, wees jezelf en wees daar ook comfortable mee, zeg maar.
1: Heel mooi.
2: En als het gaat om de context van Kitty Kotti of het nadenken over emancipatie. Mijn dochter is 9, die begint daar nu heel erg over na te denken. Ook omdat mijn dochter op de 9e leeftijd al een paar keer gediscrimineerd is.
0: Ja.
2: Wat ik een hele jonge leeftijd vind voor onze kinderen.
0: Ja.
2: Wordt zij al geforceerd daarmee bezig te zijn.
1: Mm-hmm.
2: Dus probeer ik haar ook daarin bepaalde ideeën en waardes mee te geven over zelfliefde, weet je. Zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid. Die weerbaarheid is gewoon wel belangrijk om te hebben in de wereld waarin ze leven.
0: Heel mooi hoe je dat vertelt. En ik denk dat dat iets is wat we met z'n allen aan de kinderen moeten doorgeven. Ook kinderen die misschien niet van kleur zijn. Dit bespreekbaar moeten houden.
1: Zeg het ze.
2: Zeker. En als ik iets kan zeggen over Free Hiriri en 1 juli en Kitty Kotti. Het belangrijkste is dat we samenkomen en dat we die Hiriri eten. Het is allemaal heel leuk. Maar het belangrijkste is dat we die kinderen meenemen.
0: Precies.
2: Die kinderen moeten mee naar het Museumplein. Die kinderen moeten mee naar het Oosterpark. Die kinderen moeten mee naar die hier locaties. Want die kinderen die moeten het voor ons gaan voortbrengen.
0: Ze moeten het ervaren en voortbrengen, inderdaad.
1: Absoluut.
2: Juist.
0: Aira Kip, hartstikke bedankt voor je tijd. Blijf deze mooie dingen doen die je elk jaar aan het doen bent.
2: Met liefde.
0: Voor een hele lange tijd. En we hopen je in de toekomst te spreken als het derde seizoen daar is.
1: Dankjewel.
2: Zeker, dankjewel.
0: Fijne dag.

0: Angie Stone, Alicia Keys en Eve met Brother Part 2. Hey, na het nieuws van 5 uur nog een uur lang Bridge the Gap hier op NPO Blend. We bellen dan over representatie van de geschiedenis in standbeelden. En we zijn nog steeds op zoek naar hoe jij je Kitty Kotti viert. Dus dat kan je altijd eventjes laten weten in de NPO Luister-app. En we zijn ook op zoek naar een track die bij jouw viering hoort. Dus heb jij een track die eigenlijk jouw viering goed omschrijft? Ja, laat het dan eventjes weten met een berichtje of een voice memo. En daarin de titel van de track en de naam van de artiest. En vertel ook even waarom die track jouw Kitty Kotti viering dan zo goed omschrijft. En misschien hoor je hem dan zo meteen terug. Sonja, heb jij al een track in je hoofd?
1: Ik ga er even over nadenken.
0: Ga maar even nadenken. Zijn we er zo meteen weer bij terug? En dan,
1: ik heb al wat.
0: Oh.
1: En Vogue, Free Your Mind.
0: Goeie.
1: Ja.
0: Is een hele goede optie.
1: Yes.
0: Ja, misschien is iemand het ermee eens, dan krijgt hij een stem.
1: Ja.
0: Laat het weten.
2: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kotti gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NTR. Serginio.
0: En Sonja. Zometeen muziek van Drake die je samen hoort met Rihanna op Take Care. Maar eerst Brandy. Sitting up in my room.

0: Drake en Rihanna met Take Care. En een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. Het is vandaag 1 juli en we vieren en herdenken Kitty Kotti Emancipation Day, Dia de Abolición. Kortom, de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Caribische eilanden. Sonja, ik zit nog steeds in mijn hoofd met het feit dat jij nog nooit Heer Heri hebt gegeten. Maar we gaan het regelen, daar hebben we het al over gehad. Ja, dat is wel echt nodig. Vandaag gaat het over verhalen die blijven leven en die je doorgeeft. Welk verhaal, welke traditie of waarde geef jij door? Ja, dat willen we natuurlijk graag van je weten. En daar staat de NPO Luister-app helemaal voor open. Dus wil je antwoorden op deze vraag, stuur dan eventjes een berichtje of een voice memo. Normaal zit Wansie hier op woensdag, Son.
1: Ja.
0: En dan laat ik altijd een slang-sessie achter voor haar. Mm-hmm. Dat heeft te maken met het feit dat Wansie heel veel woorden niet kent in muziek dat afkomstig is uit slang. Mm-hmm. Maar ja, ik zit hier nu en ik zit hier met jou.
1: Oh jee.
0: Dus ik dacht, we moeten wel iets doen met muziek en woorden raden. Uh-huh. Maar vandaag dan geen slang. Maar we hebben een Kitty Kotti Emancipation Day editie vandaag.
1: Oh, nice.
0: Ik heb een track van de Nederlandse artiest Jonna Fraser. Mm-hmm. Je bent wel bekend met zijn muziek, denk ik.
1: Ja.
0: Hij heeft een track genaamd Charing Waka.
1: Mm-hmm.
0: En ik ben benieuwd of jij kan raden wat de betekenis van Charing Waka is.
1: Oh Lord, have mercy.
0: Luister goed.
2: Charing Waka.
1: Dat is het enige wat je voor me hebt.
0: Ja, dat is het enige wat ik voor je heb.
1: Hier moet ik het uithalen.
0: Hier moet je het uithalen.
1: Charing?
0: Ja?
1: Waka.
0: Je zegt het nog vrij goed.
1: Jij het zelf. Ik heb een enorme talenknobbel. Maar okay. Surinaams, dat zit er nog niet in. Dus ik ben open om te leren. Ik heb letterlijk geen idee. Ik heb waka vaker gehoord bij het WK-lied van... hoe heet het ook weer?
0: Nou, WK-lied van...
1: Hoe heet ze ook alweer?
3: Shakira.
1: Shakira, dankjewel. Wauw. Maar nee, ik heb echt geen idee.
0: Weet je wat? Ik ga hem toch iets langer laten horen.
1: Even iets meer info.
0: Ietsje langer.
1: Nodig.
0: En dan moet je toch eventjes gaan nadenken.
1: Ja, is goed.

0: ben ik.
1: Ja, nee, nu weet ik het.
2: Je mag versterking erbij halen.
1: Ja, wie?
2: Ja, de luisteraar misschien.
1: Ja, help. Luisteraar, help.
2: Ja, help Sonja.
1: Ik heb echt geen idee.
2: Mocht jij het weten, laat het eventjes weten in een berichtje of een voice memo.
1: Ja.
2: Wat betekent Char Ing Wakka? En misschien kunnen we Sonja dan uit de brand helpen.
1: Zou fijn zijn.
2: Ondertussen heb ik muziek klaarstaan van een hele goede vriend van jou, Sonja.
1: Oeh.
2: Dat draaien we zo meteen na Kelly Rowland en Method Man met Complicated. En ik vergeet volgens mij nog een naam, Plies. Die staat er ook nog op, maar alleen aan het einde op de outro. Dit is Complicated.

0: hele goede vriend van Sonja, Monte Jordan, met Mattie. This Is How We Do It. Hoe zijn jullie eigenlijk vrienden geworden?
1: Ik heb hem ontmoet toen ik bij TMF werkte. Toen ging ik hem interviewen.
0: Ja.
1: En dat klikte zo vreselijk goed. Maar dat was voornamelijk omdat hij een van de weinige R&B-artiesten was. Of hip-hop-artiesten.
0: Ja.
1: Die niet met knalrode ogen binnenkwam omdat ze eerst langs de bulldog waren gegaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Konden gewoon een gesprek mee voeren. Ja. Dat was echt verhelderend. Maar hij is ook 2,8 meter lang. Dus je kijkt automatisch tegen hem op.
0: Okay.
1: En hij is zo humble. Dus we hebben contact gehouden eigenlijk al die tijd.
0: Mooi. Want altijd als jij een special hebt, dan laat ze dan met de Michael Jackson top 100, als ik het goed heb.
1: Ja, 30.
0: 30, ja. 100.
1: Dat had wel beter geweest.
0: Dat was beter geweest, ja. De top 30 inderdaad. Toen had hij ook een top 3 ingesproken. Ja. En,
1: hij vond het niet leuk dat ik dat vroeg.
0: Nee,
1: want hij
0: dat
1: zei het niet te doen.
0: Het
1: maar
0: is heel
1: hij heeft
0: moeilijk.
1: Het toch gedaan. Ja, tof.
0: Maar leuk. Ja, we zijn nog steeds aan het vieren, hè. Emancipation Day, Dia di Abolition, Kitty Kotti. Het is een bijzondere dag. We spreken met luisteraars in de NPO Luister-app. Dat is altijd leuk om te doen ook. Omdat je dan toch merkt dat heel veel verschillende mensen zo'n dag vieren op zijn of haar manier.
1: Ja.
0: En dat is leuk. Dus laat ons gewoon weten wat jij vandaag aan het doen bent en hoe jij viert of herdenkt. En dan praten we gezellig in de NPO Luister-app.
1: Ga jij nog wat doen?
0: Ja, ik ga na de show denk ik eventjes naar Amsterdam.
1: Oh, leuk.
0: En dan even kijken waar mijn mensen uithangen.
1: Mm-hmm.
0: En daar dan eventjes aanschuiven.
1: Eten.
0: Mm. Ja, maar die rijen zijn altijd zo lang.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dus dan kom je niet echt aan eten toe.
1: Mm-hmm.
0: Dat is wel jammer. Of je moet heel vroeg gaan, of je moet geduld hebben.
1: Ja, dat heb ik allebei niet.
0: Nee, precies. Ik ook niet. Dus dat gaat heel moeilijk zijn. Of ik moet aan iemand vragen om alvast eten voor me te bestellen.
1: Dat is een goed idee.
0: Dat is een goeie.
1: Appen.
0: Ga ik doen.
1: Meteen doen.
0: Maar goed, jij hebt nog een opdracht die je moet vervullen.
1: Hiermee af te leiden, maar dat is dus niet gelukt.
0: Nee, dat is niet gelukt.
1: Jammer.
0: Normaal gesproken zit Wonsie hier en dan stuur ik haar altijd een voicebericht toe met een track uit een Nederlandstalige hiphopsong met slang erin. En in die slang zit een verborgen boodschap die Wonsie dan moet ontrafelen.
1: Mm-hmm. Hoe gaat dat over het algemeen?
0: Nou, de laatste tijd best wel goed.
1: Mm.
0: Ze is heel goed in het raden geworden. Ze begrijpt ook vaak de bruggetjes heel goed in slang.
1: Mm.
0: Vaak zijn het omgedraaide woorden of weet je wel. Dat begint ze heel goed te begrijpen. Dus ze gaat de goede kant op. Maar nu is het aan jou, Sonja. Vandaag geen slang, maar we hebben een Kitty Kotti Emancipation Day special ervan gemaakt. Door iets Surinaams te pakken.
1: Ja.
0: En de Nederlandse artiest Jonna Fraser die heeft een track genaamd Charing Waka.
1: Laat nog eens horen.
0: En dat klinkt zo. En ik wil van jou weten wat Charing Waka betekent.
1: No pressure.

0: Morgen gaat het leven verder. Dat is wel een goede hint.
1: Dat over is de wat, hint?
0: Over wat voor richting je op moet denken.
1: Oké. Ik ga gewoon gokken. Ik denk dat het betekent, we doen het samen.
0: Oeh, je zit warm, maar niet goed.
1: Niet warm genoeg?
0: Niet warm genoeg.
1: Oh, jammer.
0: Niet warm genoeg. Nog één gok.
1: Het is, alles gebeurt morgen.
0: Nee, ik ga je helpen.
1: Ja, doe dat.
0: Je weet wel wat wakka betekent.
1: Nee.
0: Lopen.
1: Oh. Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, logisch, ja.
0: Oké, okay, ben je
1: we
0: nu...
1: We lopen samen.
0: Nee.
1: Ergens naartoe.
0: Nee, ook niet.
1: laat me lopen.
0: Char is afkomstig van het woord chari en dat betekent dragen.
1: Er gebeurt helemaal niks in
0: nou,
1: mijn hoofd.
0: Ik ga je helpen. jongen. Ik dacht dat je een talenknobbel had.
1: Dat dacht ik ook.
0: Nou, het betekent volhouden. Doorgaan, jezelf oppakken. En blijven doorgaan ondanks de tegenslagen.
1: Nice,
0: Charing,
1: vandaar
0: waka.
1: Ook waka in het weekend.
0: Ja,
1: ik voel hem.
0: Blijf doorlopen.
1: Lekkere beat ook trouwens.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ik ga hem straks luisteren in de auto.
0: Nou ja, je hebt nu in ieder geval een klein beetje Surinaams meegekregen.
1: Ja.
0: Zometeen gaan we het hebben over de representatie in standbeelden. Het schijnt dat we daar nog echt een hele lange weg te gaan hebben.
1: Ja.
0: En de standbeelden die er zijn, daar is soms ook best wel veel kritiek op. Omdat het niet overeenkomt met het afbeelden van de persoon waar het over gaat.
1: Ja.
0: Dus daar gaan we het over hebben met Asfa Bijnaar, directeur van Stichting Musea Bekende Kleur.
1: Mm-hmm.
0: Maar voordat we daarheen gaan heb ik muziek van French Montana en Sway Lee, die je zo meteen hoort met Unforgettable. Maar eerst India Arie met Brown Skin.
1: Oeh.

0: Siku met Dangerous Lover hier op NPO Blend tijdens Bridge the Gap samen met Serginho en Sonja.
1: Hey.
0: Sonja, zit je er nog een beetje lekker in?
1: Jazeker.
0: Mooi man, mooi. We vroegen net aan de luisteraar of zij een track hebben die zij willen insturen voor de request die wij hebben dit uur.
1: Ja.
0: En de request stond in het teken van een track die jouw Kitty Kotti Emancipation Day eigenlijk perfect omschrijft en welk gevoel je daarbij hebt. Ja, we kregen al een aantal tracks doorgestuurd. Ik zal even kijken welke dat ook weer precies waren. Lisa die zegt Erykah Badu met On and On.
1: Nice.
0: Goeie track.
1: Uh-huh.
0: Ik zie dat er eigenlijk één track vervolgens meerdere keren is doorgestuurd.
1: Oh.
0: En dat is The Redemption Song van Bob Marley.
1: Oh ja, laten we die doen.
0: Ja, je bent al om?
1: Ja, ik ben om.
0: Ja, I zegt Redemption Song van Bob Marley. Tijdloos lied over vrijheid en bevrijding.
1: Ja,
0: kort
1: man.
0: Maar krachtig. En Rob die zegt ook Redemption Song, Bob Marley. Ook de versie van Macy Gray is fire.
1: Mm.
0: Oh, die heb ik niet gehoord.
1: Interesting, ik ook niet.
0: Oké, die moeten we dan eventjes gaan checken. Maar in ieder geval twee keer Bob Marley Redemption Song. In de studio werd die ook al genoemd door iemand net. Eigenlijk, ik ben altijd voor de meeste stemmen gelden. Dat
1: ja,
0: is het
1: toch?
0: Makkelijkst, dus laten we die nou gewoon gaan draaien. Bob Marley and the Wailers met Redemption Song hier op NPO Blend tijdens Bridge the Gap. Omdat wij vandaag Kitty Kotti Emancipation Day aan het vieren zijn. En deze track paste daar volgens de luisteraar het meest perfect bij. Dus hier komt-ie.

0: Sonja, ik zie jou helemaal genieten hier.
1: Och, zo lekker.
0: De Redemption Song.
1: Ja.
0: Ja, sowieso bedankt voor alle suggesties die doorgestuurd zijn in de NPO Luisterapp. Dat waarderen we altijd heel erg. En dat vinden we ook leuk om met jou over muziek te praten. Dus heb je een track waar je iets over kan vertellen, wil delen, melden, vragen? De NPO Luisterapp die staat altijd voor je over. En dan praten we daar gezellig verder. Het gaat vandaag over welke verhalen wil je doorgeven. En dat gaat ook over wie we zichtbaar maken in onze openbare ruimte. Bijvoorbeeld door standbeelden te plaatsen. Er is in de afgelopen 20 jaar een hoop commotie geweest rond het standbeeld van Anton de Kom. Die staat in Amsterdam Zuidoost op het Anton de Komplein. En in januari werd na jaren van kritiek uit de gemeenschap bekend dat het beeld eindelijk aangepast gaat worden. En we zijn nu een half jaar verder en ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de laatste update daarover is. En daarover is aankomende vrijdag een bijeenkomst in CBK Zuidoost. En Asfa Bijnaar, directeur van Stichting Musea Bekende Kleur, is daarbij. Goedemiddag.
2: Een
0: hele goede middag. Jij gaat vrijdag spreken over de beelden die onze geschiedenis uitbeelden. Is nu al duidelijk op wat voor manier het beeld van Anton de Kom wordt aangepast?
2: Ik heb daar eerlijk gezegd officieel nog niet over gehoord.
0: Okay.
2: Ik weet dus wel dat er nu een bespreking komt. Dat is inderdaad aanstaande vrijdag in het kader van beelden in de buitenruimte. En ik weet ook wel dat er eerder vanuit het stadhuis is er ook een bijeenkomst geweest met de mensen die echt tegen het beeld zijn van Anton de Kom.
0: Ja.
2: En ik heb eerlijk gezegd daar officieel niet gehoord dat wat er met het beeld gaat gebeuren. Maar er is eigenlijk wel gesproken over iets te gaan doen met het beeld, omdat het voor sommige mensen toch veel te storend is.
0: Ja,
2: maar wat het officieel gaat worden, dat weet ik dus niet. Of gaat het daar weg, of wordt het veranderd, dat weet ik niet.
0: Ja, even voor de luisteraar die het beeld nog nooit gezien heeft. Er staat een beeld van een man die eigenlijk naakt is. Die heeft geen kleren aan, eventjes uit het hoofd. En Anton de Kom die stond juist bekend als een man die nette kleding droeg.
1: Wow, wat slecht weer.
0: Ja,
2: ja.
0: Dus daar is best wel veel commotie over.
1: Snap ik.
0: Asfa, als je kijkt naar de kunst op straat in zijn algemeenheid, vertellen deze het hele verhaal van onze diverse samenleving dan goed genoeg?
2: Ja, je hebt heel veel standbeelden, hè? Dus los van echte kunstzinnige kunst en een Picasso of zo, heb je het echt over standbeelden waar historische figuren op staan afgebeeld.
0: Ja.
2: Klopt dat?
0: Ja.
2: Doe je dat zo?
0: Ja, klopt.
2: Ja, nou, dat kan natuurlijk stukken beter. We hebben natuurlijk veel standbeelden van veel witte helden die een rol hebben gespeeld in onze vaderlandse geschiedenis. Maar we zijn natuurlijk een superdiverse samenleving.
0: Ja.
2: En dat wordt steeds diverser. Dus het zou natuurlijk ook geweldig zijn om ons straatbeeld te verrijken met helden uit Marokko, uit de Marokkaanse geschiedenis, waar we sowieso ook banden mee hebben. Ook uit de geschiedenis van Indonesië, waar we ook banden mee hebben. Want daar heb je natuurlijk ook vrijheidsstrijders en heldhaftige mannen en vrouwen gehad. De Molukken bijvoorbeeld. Dus dat is wat ik nog nauwelijks zie.
1: Ja, inderdaad. Ik ben het helemaal met je eens. En jij sprak hier vanmiddag over bij het Centrum Beelden de Kunst Zuidoost. Wat waren daar dan de belangrijkste conclusies of inzichten?
2: Vraag je dat aan mij?
1: Ja.
2: Er is nog geen bijeenkomst bij Zuidoost geweest.
1: Oh, überhaupt nog niet?
0: Die is vrijdag.
2: Dat is aanstaande vrijdag.
1: Ja. Oh, oké. Nee, dan had ik dat verkeerd begrepen. Maakt niet uit. Maar je gaf net al een paar dingen aan, hè? Marokkaanse, Molukse. Wat zijn er nog meer dingen die jij zou willen terugzien in het straatbeeld?
2: Oeh, nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat naarmate de samenleving diverser wordt, en dat is ook zo, we hebben ook heel veel asielzoekers, mensen die gevlucht zijn uit andere landen, die hier ook echt komen en waarvan we mogen aannemen dat hun standplaats ook Nederland wordt.
1: Mm-hmm.
2: Het zal te zijner tijd zal het ook belangrijk zijn dat zij zich veel meer herkennen in de iconografie op straat. En dat is dan, dat zal van onderuit komen. Hè? Dus als je bijvoorbeeld een groep mensen hebt uit Oekraïne of een grote groep mensen uit Uganda, die wonen hier al een paar jaar. Mm-hmm. En dan kan er vanuit hun, vanuit de eigen groep, een dynamiek ontstaan waarvan zij zeggen van, nou ja, we zijn hier al 20 jaar, 50 jaar. We willen heel graag dat wij ons zichtbaar kunnen maken aan de hand van een beeld op straat.
1: Ja, precies.
2: Dus, Dat lijkt mij ook gewoon heel goed om te doen. Zodat je, want je moet je toch verbinden met de stad waar je woont, waar je werkt.
0: Ja, precies.
2: Waar je gezin hebt, waar je naar school gaat. Waar je nazaten ook weer opnieuw gaan leven. En dan is het eigenlijk mooi als er dan toch zo een beweging of een gevoel ontstaat om te zeggen, ja, wij willen dat graag ook laten zien dat wij hier zijn. Ja.
0: Ik vraag me ook altijd af of de gemeentes daarvoor openstaan.
2: Ja, ik denk dat het te maken heeft met een goed plan en met goed lobbywerk en met de goede argumenten zoals het heel vaak gaat bij het indienen van projecten bij gemeentelijke instellingen en fondsen.
1: Ja,
2: maar ik zou niet weten, hè, we hebben ook heel vaak dat wij een monument oprichten omdat er een kind of een vrouw is vermoord. Hè? Dat hebben we natuurlijk ook wel gezien.
0: Ja.
2: Ja, dus ik denk dat de route niet zo ingewikkeld zal zijn, denk ik. Ja.
0: Oké, en welk verhaal, welke traditie of welke waarde wil jij meegeven op een speciale dag als vandaag tijdens Kitty Kotti Emancipation Day?
2: Nou, ik zou willen zeggen, we hebben nu de Kitty Kotti-viering al heel lang. Wij weten ook dat de grootste erfenis van het Nederlands slavernijverleden uiteindelijk is discriminatie, racisme. Van de ander met hoofdletter.
0: Ja.
2: En dat wij nu veel meer met rechtse geluiden, rechtse journalisten, rechtse politici, rechtse columnisten te maken krijgen. Waardoor het allemaal wordt aangewakkerd, hè, om toch negatief te blijven denken over de ander.
0: Ja.
2: En ik zou eigenlijk elke witte Nederlander willen oproepen om zich te verdiepen in de ander. En vanuit gelijkwaardigheid die toch veel meer te gaan beschouwen, bekijken. Vanuit gelijkwaardigheid te verdiepen in de ander. Ja. En dan denk ik dat racisme en discriminatie veel minder een plek krijgt. Want iedereen heeft een verhaal. Dus verdiep je in het verhaal van de ander. En maak het jezelf eigen. En vertel het weer aan een ander. Enzovoorts, enzovoorts.
1: Prachtig.
0: Ik denk dat als we dat zouden doen en met z'n allen iets meer naar elkaar zouden kijken, iets meer het verhaal van elkaar zouden willen horen, dat we inderdaad hele mooie stappen kunnen maken naar verbetering.
1: Ja.
0: En een mooiere toekomst voor de nieuwe generatie.
2: Yes, denk ik ook.
0: Asfa Bijnaar, hartstikke bedankt voor je tijd. En we zijn echt super benieuwd hoe het verder gaat met het standbeeld van Anton de Kom inderdaad. En alle mooie dingen die er nog aan zitten te komen. Dus als je een update hebt, dan mag je dat altijd aan ons laten weten natuurlijk.
1: Ja, succes vrijdag.
2: Ja. Dat is goed. En mocht je een link hebben nog van... Oh, sorry. Dat is natuurlijk heel fijn. Dankjewel.
0: Blijf hangen, dan komt die link in orde. Asfa, fijne dag.
1: Dankjewel.
0: En folk, don't let go hier op NPO Blend tijdens Bridge the Gap.

0: go.
1: Cari waka, eh? Ja, toch? Zelfde.
0: Ik ga zo stuk om jou, Sonja. Ongelooflijk. Maar inderdaad, het lijkt er wel een beetje op, ja. De message is ongeveer the same.
1: Mooi. Leuk bruggetje.
0: Hey, het einde van de show is alweer bijna in zicht.
1: Waarom gaat het altijd zo snel?
0: Omdat het altijd leuk is.
1: Ja, dat is het, hè.
0: En als het leuk is, dan gaat de tijd snel, zeggen ze altijd, man. Toch? Ja, straks op NPO Blend vanaf 6 uur. Het herdenkingscomité slavernijverleden is momenteel aan het onderzoeken hoe 1 juli een nationale feestdag kan worden. Nu vinden ze het heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten dat je door heel het land kan aansluiten bij herdenkingen. Ook vanavond zijn er nog veel dingen te doen en daarvoor kan je checken op herdenkenenvieren.org. En ik zal eventjes een paar voorbeelden erbij pakken van waar je dan naartoe kunt gaan. In Utrecht kun je nu nog terecht in Griftpark. Daar is de viering tot 10 uur. In het filmhuis van Den Haag zijn vanavond nog verschillende films over slavernij te bekijken. Zoals One People, Katibo Lobby en Biggie Kaimang. Songs and Tales from Slavery Times. Ja, een hele hoop films. En in Amsterdam kun je naast het festival op Museumplein ook nog terecht bij het marineterrein. Waar onder andere Omroep Zwart een aantal gesprekken, diners en markt organiseert. Dus genoeg te doen vanavond. Ik weet niet of je iets gaat doen vanavond, maar als je iets gaat doen, ja, laat dan eventjes morgen weten hoe het was en wat je precies gedaan hebt. Sonja, ga jij nog iets doen?
1: Ik ga naar huis.
0: Ga je daar vieren?
1: Ik ga naar huis. Ik ga mijn show voor vrijdag voorbereiden, joh.
0: Oh, je bent zo'n type die het lekker ver van tevoren doet.
1: Ik heb dat nodig.
0: Ja, lekker.
1: Ik wil dat laten marineren en over nadenken en weer veranderen. Ja, lekker. Ik ga nog even door met werken straks.
0: Oké, sterk.
1: Maar ik ga wel
0: sterk
1: kijken op tv en op Instagram. Ga ik het allemaal bijhouden.
0: Ik ga je overhoren, hè?
1: Mag.
0: Oké, dan.
1: Als het maar wel in Nederland is.
0: Ja, dat sowieso. En een beetje Surinaams hier en daar. Maak er een mooie avond van. Zometeen vanaf 6 uur hier op NPO Blend non-stop muziek. Dus je kan gewoon blijven genieten van lekkere muziek. En ik wil je bedanken voor het reageren in de NPO Luister-app. En het stemmen op de poll. Want dat vinden we altijd heel erg tof dat je dat doet. Fijne avond. Dit is Iron Star met Rush.

0: uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven, omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Calypso. Blend. 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
2: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
3: Mevrouw Keijzer.
2: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord, maar of ze vergeten.
3: U kunt
4: gewoon toch wel even uw vraag herhalen?
3: U kunt gewoon mag dat, de voorzitter? Vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
1: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Q, je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: and soul. Blend. 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
1: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
1: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
2: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
1: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
3: Now that the game has started. Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
1: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

soul. Dit is Blend. Blend. NPO Blend.

0: De Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: and soul. Blend. 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond 2 verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
1: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. 2 mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
3: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
1: The Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De 2 zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. 11 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond, op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was zij er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

and soul. Blend. 12 uur. Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is, inclusief de antenne, 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.